0: verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Vanaf dit weekend op God Radio.
3: In the name of Jesus Christ.
2: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
3: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
2: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
4: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Vanaf dit weekend op God Radio.
6: The name of Jesus Christ.
5: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
6: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
5: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël via mazzeltofreizen.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
10: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
9: Herstelteam.nl.
11: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
11: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
12: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
13: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

0: van deze week.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen. Welkom bij de tweede aflevering alweer van de One Basics, gegeven door Johan Toet Ministries. En ik vind het gaaf dat we dit mogen doen. En wat ik het mooie ervan vind is dat we het gratis mogen doen. En daar bedoel ik niet mee dat wij dit gratis doen, want dat is het niet. Maar dat we het gratis mogen aanbieden aan jou. Jaarlijks geven we tienduizenden boeken weg. En dat worden er alleen maar meer, want inmiddels zijn al mijn boeken vertaald in meerdere talen. Zijn verkrijgbaar in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Nederlands. En zo ook mijn studiegids. En die worden dus ook in Zuid-Amerika in steeds grotere getalen worden ze verspreid. Onder de mensen. En ook in Amerika en Engeland. En we krijgen enorme mooie getuigenissen van terug. Maar we doen dat allemaal gratis. We geven al onze boeken geven gratis weg. Al onze studies geven we gratis. Of het nou op YouTube is. Of dat het nou via een podcast is. Of dat het nou via God Radio is. We doen alles gratis. En dat vind ik geweldig. Want God kan daarin de eer krijgen. En dat mensen niet kunnen zeggen van ja, hij doet die dingen alleen maar vanwege het geld of wat dan ook. Nee, dat doe ik niet, want ik geef het allemaal gratis en ik reken nergens iets voor. En natuurlijk mag je ons werk ondersteunen en dat hebben we ook heel graag. Dat je partner met ons wordt, dat je deel gaat krijgen in het werk wat we doen voor het Koninkrijk van God. Dat is helemaal fantastisch. Maar dat is geen voorwaarde om van ons studies of boeken te mogen hebben of ontvangen. Dus daar kan niemand ons van betichten. En als we dat wel doen, ja, zal me eigenlijk ook gewoon om mijn kont roesten, om het maar even eerlijk te zeggen. Ik doe gewoon lekker wat God me voor geroepen heeft. En ik doe het zoals hij het op mijn hart heeft gelegd. En wat iedereen daarvan vindt, dat boeit me echt helemaal niks gewoon. Dus vind ervan wat je ervan wilt vinden en heb je mening. Weet je, iedereen heeft een mening. Je geeft hem altijd weg aan de ander, want zelf hebben er niet zoveel aan. En een mening is altijd, er zit altijd gaten in. Het is net als een neus. Er zit altijd gaten in een mening. Amen. Wat jij vindt, hoef ik niet te vinden. Wat ik vind, hoef jij niet te vinden. Dus wie spreekt dan de waarheid? Dit is maar een mening. En een mening zegt helemaal niks over een ander. Goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is over de tweede les van deze Bijbelstudie. En we hebben het gehad over eeuwig leven in de vorige uitzending. En het is natuurlijk gewoon een prachtig principe om gewoon te weten dat eeuwig leven meer betekent dan voor eeuwig te blijven bestaan. Het betekent ook dat we God mogen kennen, hè, als vader op een intieme manier. En gewoon een relatie met hem mogen hebben. Dus dat is gewoon prachtig mooi. Dat principe gewoon wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht met zijn offer. Ja, dat we door hem weer relatie kunnen hebben. En intimiteit kunnen hebben met de Vader. We weer één kunnen zijn. In deze les wil ik het met jullie gaan hebben over dat we behouden zijn door genade. In de volgende uitzending ga ik het hebben over hoe we gerechtvaardigd zijn door genade. In principe komen ze allebei op precies hetzelfde principe neer. Alleen het behouden zijn uit genade, dat betekent dus dat we gered zijn en dat we vergeven zijn door genade. En het gerechtvaardigd zijn door genade heeft weer een andere diepe betekenis, die allebei plaatsvinden op het moment dat wij eigenlijk een ontmoeting krijgen met genade. Een ontmoeting krijgen met Jezus en hem aannemen als onze Heer en Verlosser. Nou, zoals altijd wil ik graag beginnen. Nou ja, zoals altijd is de tweede keer, maar goed. Ik wil graag beginnen met gebed. Zodat we allemaal onze focus op de levende God kunnen hebben. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u onze koning bent, dat u onze God bent. Dat u onze voorziener bent, onze verlosser bent. En onze vriend en onze papa bent. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven, Vader. En ik bid zo dat uw woord vandaag ook gewoon levend mag worden wanneer het gedeeld wordt met de mensen die luisteren naar deze uitzending of naar deze podcast. En dat mensen bemoedigd mogen worden en vernieuwd mogen worden in hun denken en dat het vrucht mag gaan dragen in hun leven, Vader. We willen u alle eer geven, alle glorie, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid, want u bent het waard om aanbeden en geprezen te worden. We willen de Heilige Geest de ruimte geven om te doen wat u wilt doen. Heren, alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, deze les, behouden uit genade, daar gaan we het dus hebben over verlossing. Nou, verlossing, dat is iets wat je nodig hebt als je door iets gebonden bent. He, als ik gebonden zit ergens in, dan moet ik daarvan verlost worden. Dan moet ik daarvan vrijgemaakt worden. En wij zijn, door de duisternis zijn wij gebonden. En dit heeft alles te maken met de zondeval. En het heeft alles te maken met de gevallen natuur waarin wij geboren zijn. Toen wij in deze wereld geboren werden, werden wij geboren als slaven van de zonde. We werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Hè, Johannes 1, vers 12. Eigenlijk zou ik heel kort kunnen toelichten dat als je een zaad zaait, dan oogst je wat je hebt gezaaid. Hè. Een appelzaadje oogst geen sinaasappelboom, maar een appelzaadje oogst een appelboom. Toch? Plant en dan vervolgens een boompje, takjes, bloemetjes, vruchtjes en dan weer een appel die weer zaadjes heeft, et cetera. En dat produceert zichzelf zo voort. Zo is een mensenzaad, als je een mensenzaad zaait, produceert dat een mens. Hè? Als het goed, gezaaid in een goede grond uiteraard. Toen Adam zondigde, was als het ware zeg maar, het voortplantingsproces nooit opgehouden met bestaan. Je kon nog steeds jezelf voortplanten, want wat je zaait is wat je oogst. Dus als je een mensenzaad zaait, dan werd er een mens geoogst, geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nou, wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Wij werden niet uit God geboren, wij werden geboren uit de mens, met een gevallen natuur. En we werden geboren als slaven van de zonde in de duisternis. En wij zitten er letterlijk in gevangen. En we kunnen onszelf er ook niet uit verlossen. Je kunt je niet verlossen uit die zonde natuur, uit die gevallen natuur, want het is jouw natuur. Dus van nature, op het moment dat we geboren worden in deze wereld, worden wij gescheiden van het licht. Worden we gescheiden van Gods koninkrijk. Door zonde zijn we afgesneden van God. En omdat we in de duisternis zijn en in de duisternis wandelen, omdat we in de duisternis worden geboren met onze geest, kunnen wij het koninkrijk van God kunnen wij niet zien. In Johannes 3, vers 3 staat geschreven, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Johannes 3, vers 5 staat ook van, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan, want wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, daar komen we ook allemaal later nog wel op terug. Maar we moeten opnieuw geboren worden. Als we niet opnieuw geboren worden, dan kunnen we dus het koninkrijk van God niet zien. En je kunt het dus niet zien, omdat je in de duisternis leeft. En als je in de duisternis wandelt, ja, dan ben je blind, dan ben je verblind. Je kunt het niet zien. Daarom zeggen mensen ook wel eens als iemand tot geloof is gekomen van, nou, je hebt het licht gezien? Inderdaad, ja, ik heb het licht gezien, want ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja, ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Weet je, ik was de weg kwijt, maar ik heb hem nu gevonden. Dat is koning Jezus, halleluja, hij is de weg. Maar wij moeten dus verlost worden van deze duisternis. Alleen, we kunnen onszelf niet verlossen van deze duisternis. We kunnen dat niet, het is onze natuur. En aan zonde gelijk staat de dood. Als we het hebben over Gods wet, als we het hebben over hoe het werkt in Gods koninkrijk en met Gods principes, dan staat aan zonde gelijk de dood. En om de zonde te kunnen betalen, om de prijs te betalen die voor zonde betaald moest worden, moest er bloed vloeien. Maar het bloed wat moest vloeien, moest wel rein bloed zijn. Het kon niet zomaar willekeurig bloed zijn. Het moest rein en puur en onschuldig bloed zijn. Nou, ons bloed, dat is besmet met zonde. Want wij werden geboren in deze wereld met een zondenatuur. En vanwege die zondenatuur hebben we zonde in ons systeem. En ons bloed is dus besmet met zonde. Daarom konden wij met ons bloed konden wij niet de prijs betalen die betaald moest worden voor de zonde. In het oude verbond zie je dat er, ik weet niet hoeveel dieren geslacht werden continu, zeg maar, om de zonde tijdelijk te bedekken. Het kon nooit de zonde wegnemen, maar het bedekte de zonde als het ware. En ik zeg altijd gekscherend, als ik in die tijd geleefd had, dan had ik een plofkippenboerderij moeten hebben met al die zonden in mijn leven. Want ik had kunnen blijven slachten. Iedere keer als je klaar was met slachten om je zonden te bedekken. En ik had het kamp uitgelopen en ik zag een of andere mooie vrouw rondlopen van weet ik veel uit welk dorp ze vandaan kwam. Had ik gelijk weer terug kunnen gaan. En dan had ik weer opnieuw een paar kippen kunnen gaan slachten. Weet je, maar ik bedoel, het was gewoon een oneindig proces. Er werden gewoon, weet ik veel, tienduizenden dieren werden er gewoon geslacht continu. Om de zonde te bedekken. Maar het kon die zonde nooit wegnemen. En ons eigen bloed, dat konden we niet gebruiken. Omdat ons bloed besmet is met zonde. En wij zijn daardoor in feite geestelijk dood. Onze geest is afgesneden van de aanwezigheid van God. Wij zijn geestelijk dood. En we kunnen onszelf, kunnen wij niet verlossen van die zonde natuur. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7, vers 24. Hij zegt, ik ellendig mens. Nou, dat is nog wel een uitspraak die hij doet hier zo. Want dat is wel de staat van de mens voor Christus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want hij zelf kan het niet. Jij kan het niet. Ik kan het niet. Het maakt niet uit wat je probeert. Het maakt niet uit wat je laat om heilig te zijn. Of wat je doet om heilig te zijn. Het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je probeert. Jij, al neem je 100.000 bloedtransfusies. Het maakt niet uit wat jij probeert. Jij kan jezelf niet verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat kan jij niet. Maar dan zegt hij in vers 25 van Romeinen 7 vers 4. Zegt hij, ik dank God door Christus onze Heer. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus. Colossenzen 1 vers 14 zegt, in hem hebben wij de verlossing. In hem hebben wij de bevrijding. In hem hebben wij vrijheid. In hem hebben wij het leven. In hem hebben wij de verlossing, de bevrijding. Door zijn bloed, door zijn kostbare bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Christus kwam voor ons naar deze wereld. God gaf zijn zoon. Want als de lieve God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals we gehoord hebben in de vorige aflevering. Maar God gaf zijn zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Weet je, en Christus die kwam en die ging jou en mij kopen met zijn bloed. Het kon niet betaald worden met het bloed van iets anders. Het kon alleen maar betaald worden met zijn bloed. En dan staat er in Openbaringen 5 vers 9 staat dat hij voor ons geslacht is. En hij ons gekocht heeft voor God met zijn bloed uit iedere stam, taal, volk en natie. Christus is jou en mij gaan kopen op deze aarde met zijn bloed. Man, dat is powerful en dat is diep, jongens. Dat is gewoon levensveranderend, alleen dat al. Maar alleen zijn reine bloed kon ons vrijkomen van het lichaam van de zonde en van het lichaam van de dood. Alleen door zijn bloed is er vergeving mogelijk. Er zijn heel veel mensen die proberen om hun eigen verlossing tot stand te brengen. Weet je, als je denkt aan mensen die proberen hard te werken om in de gunst van God te komen. Allemaal dode werken. Werken van de wet. Mensen die ze proberen allerlei regels en oud-testamentische wetten te houden om zo hun verlossing garant te stellen. Weet je, ze proberen feesten na te leven. Ze proberen, ik eet dit niet, ik eet dat niet. We hadden een keer iemand bij ons op missie in Brazilië, waar we een geweldig missieproject hebben, een missiereis organiseren. En die dame die was daar en die zei van, nou, ik eet geen varkensvlees. Want dat is gewoon niet rein. Dus ik vroeg aan haar, met alle respect, van ben je dan een moslim? Hè? Want die eet ook geen varkensvlees omdat het onrein is. Nee, zegt ze maar in het oude verbond, in de wet, staat dat het eten van varkensvlees dat het onrein is. Dus ik zei, oh, oké. Dus jij gaat je proberen aan die wetten te houden om goed te zijn voor God. Want je wilt eigenlijk wel varkensvlees eten, maar je eet het niet omdat God zegt dat je het niet mag eten, want dat is de wet. En daar kwam het een beetje op neer. Dus ik zei tegen haar, dan kun je beter maar gewoon aan allerlei wetten en regels gaan houden. Want als je je eigen door de wet wilt proberen te rechtvaardigen voor God, maar op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig gewonden aan alle wetten. Weet je, als jij probeert je door de wet te rechtvaardigen, ben je uit de genade gevallen, om het maar even zo te zeggen. Dus ik zei van, joh, weet je, kijk, als jouw geweten jou veroordeelt van, joh, ik wil dat eigenlijk niet eten, dan moet je het niet doen. Maar je moet het niet eten omdat je bang bent, omdat je anders niet in Gods wil wandelt en dat God je anders veroordeelt en niet kan.

0: Dank u wel dat u van mij aan het kruis bent gegaan. Dank u wel dat u gestorven bent en al die dingen meer. Maar het is niet genoeg. Ik moet zelf daar nog wat aan toevoegen. Dus wat u gedaan heeft, was niet volmaakt. U heeft het nog niet volbracht. Er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. En dat kan je gewoon niet maken. Weet je, deze mensen die dat denken van onachtzaam aan het volbrachte werk van de koning. En ze zijn misleid. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Weet je, dat betekent niet dat God niet meer van je houdt. En dat betekent niet dat je niet bent behouden. Al die dingen meer, weet je, als je al behouden bent door genade. Maar op het moment dat jij behouden bent door genade en het alsnog gaat proberen om het zelf te verdienen, ben je uit de genade gevallen. De dingen die in genade zijn voorzien, de dingen die Jezus voor ons in genade tot stand heeft gebracht, die zullen gewoon niet manifest worden in jouw leven. Die zul je niet ervaren, je zult daar niet in wandelen, omdat je eruit gevallen bent vanwege het feit dat je het probeert zelf te doen. En dat is gewoon niet goed. Als jij je eigen probeert te redden door religie en allerlei werken van de wet, dan zeg je gewoon, het is niet genoeg wat u van mij gedaan heeft. Ik moet er nog wat aan toevoegen. En dat is gewoon vreselijk. Dat is vreselijk en dat moet je absoluut niet willen. In Romeinen 3 vers 20 staat dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Jij kunt onmogelijk verlost worden van jouw zondige natuur, van jouw oude gebonden mens, door dit zelf te proberen tot stand te brengen. Onmogelijk. Er is nog geen mens op de hele wereld geweest die het voor elkaar heeft gekregen de wet geheel te vervullen en zichzelf daardoor te rechtvaardigen voor God. Geen mens op de hele wereld niet. De paus niet, de koningin niet. Het kan me niet schelen wie je bent en hoe heilig je hebt rondgelopen. Er is geen mens op de hele wereld die dat voor elkaar heeft gekregen om die wet te vervullen en jezelf te rechtvaardigen voor God. Niemand kan dat doen. Niemand. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Boeddha is niet de weg. Mohammed is niet de weg. Hare Krishna is niet de weg. Loud and Proud is niet de weg. De dingen van deze wereld zijn niet de weg. Jouw carrière is niet de weg. Jouw eigen dode werken zijn niet de weg. Jouw eigen goede werken zijn niet de weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het gewoon. Dus dit leven wat we kunnen ontvangen, kunnen we alleen maar ontvangen door te geloven wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet door onze eigen werk en onze eigen goedheid, maar door zijn volbrachte werk en zijn goedheid. Alleen door dat te geloven ontvang je uit genade jouw verlossing. Jij stelt jouw geloof in de genade en dan wat in de genade is voorzien wordt op jouw rekening bijgeschreven en wordt het jou toegerekend. Er is geen andere weg. Er is gewoon geen andere weg. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt, allen hebben gezondigd. Iedereen, niemand uitgesloten. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En worden om niet, dat betekent voor niets, nada noppis, alleen maar vanwege je geloof in de genade. Die worden voor om niet, worden ze gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou, er is duidelijk gewoon niets wat jij kan doen om jezelf te verlossen. Alleen koning Jezus kan jou verlossen door zijn kostbare bloed. Er is dus niets waar jij op kunt roemen. He, als wij roemen, laten wij dan roemen in de Here. Want er is niets anders om in te roemen. Wat voor dingen heb je dan nu waar je in kunt roemen die je vroeger gedaan hebt en waar je je nu voor schaamt? Weet je, er is niks waar je op terug kunt vallen. Er is niks waar je in kunt zeggen van moet je mij eens kijken. Weet je, ik heb een keer een mooi verhaal gehoord van mijn geestelijk vader over iemand die probeerde op zijn eigen manier binnen te komen in het koninkrijk van God. En die stond daar en die hoorde dat hij 100 punten nodig had om binnen te kunnen komen in het koninkrijk van God. En dus hij begon dingen op te noemen die hij allemaal gedaan had in zijn leven, waardoor hij dus punten zou kunnen verdienen. En zo vertelde hij dat hij elke week naar de kerk was geweest. Nou, zei Petrus, dat is één punt. En vervolgens ging hij vertellen over, nou, ik heb nooit gelogen tegen iemand. Dat is mooi, dat is ook een punt. Ik heb altijd mijn tiende gegeven. Dat is prachtig, dat is een half puntje. Ik ben trouw geweest aan mijn vrouw. Ja, dat is ook een half puntje. En zo ging het een tijdje door. En hij was nog niet op 10 punten bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zegt hij, ja, hallo, heb genade. Zeg, hey, hoe kon je anders binnenkomen? En bingo, zegt Petrus, kom maar binnen. Het is genade en genade. Alleen, jij kan het niet verdienen. Maakt niet uit wie je bent. Kan me niet schelen wie je bent. Weet je, als jij denkt dat je zelf kan verdienen, ben je misleid. Je kan het niet zelf verdienen. Het is genade. Er is niets waarop jij kunt roemen. Er is niets waarop jij kan zeggen, kijk eens wat geweldig voor mij. Natuurlijk staat de hemelpoort voor mij open. Natuurlijk kan ik naar binnen. Moet je eens kijken hoe geweldig ik wel niet ben. Nee. Wij moeten ons vernederen en wij moeten erkennen dat we hopeloos verloren zijn zonder een verlosser die ons kan verlossen. Alleen door Gods genade, onverdiende gunst, kunnen wij behouden worden, lieve mensen. In Lucas 18 staat een geweldig verhaal. Vanaf vers 9 ga ik het lezen. Daar staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, sprak hij deze gelijkenis. Dus er waren mensen, hij sprak het tegen de mensen die dachten dat ze er eigenlijk wel konden rechtvaardigen vanwege hun eigen werken en op anderen neerkeken. En toen zei Jezus dit. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar en die bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers en onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, wat hier gebeurt is dat die farizeeër die was aan het roemen. Die farizeeër die verhoogde zichzelf. Die farizeeër die rechtvaardigde zichzelf. Die farizeeër die was aan het pronken tegenover God hoe geweldig hij wel niet was. Hij deed alle juiste dingen. Wat heel veel mensen vandaag in de huidige kerk ook allemaal doen. Alle juiste dingen. En denken dat ze daardoor goed zijn met God. Je kan in een evangelische kerk komen, charismatische kerk, religieuze kerk, traditionele kerk, baptistenkerk, weet ik wat voor kerk. Het maakt niet uit. Alle mensen, er zijn zoveel mensen in de kerk die denken van, nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb mijn 10e gegeven, ik ben op de bidstond geweest, ik heb de hele week mijn Bijbel gelezen en ik ben goed geweest voor mijn buren. Weet je, ik ben oké met God. Nee, je bent niet oké met God vanwege al die dingen. Die dingen doe je gewoon omdat je van God houdt. Niet om oké te zijn met God. Die doe je omdat je relatie en intimiteit met hem wil. Omdat je gemeenschap wil met je broeders en je zusters. Omdat je gewoon wilt wandelen in de wil van de Vader. Niet om oké te zijn met God. Je bent oké met God op basis wat Jezus voor jou deed. En niet wat jij voor God kan doen. Maar wat hij voor jou heeft gedaan. Maar deze man, deze farizeeër, man, die was aan het roemen, weet je. En hij vastte, hij bad, hij bezocht de synagoge. Hij gaf ze 10e en ga zo maar door. He, zoals veel van ons dat ook allemaal doen en daardoor denken dat we oké zijn met God. Nou, die farizeeër die was rechtvaardig in zijn eigen ogen en hij was rechtvaardig in de ogen van zijn religieuze vriendjes. Maar het was zelfrechtvaardiging. Dat was pure zelfrechtvaardiging. In Lucas 18, vers 13 gaat hij verder. En de tollenaar, dus met andere woorden de zondaar, die bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Zie je, deze tollenaar die had helemaal niks om op te roemen. Hij durfde niet eens zijn ogen op te richten naar de hemel. Hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij fout had in zijn leven. Hij wist dat hij zichzelf niet kon redden. Hij wist dat hij zichzelf niet kon verlossen. En hij hoopte dus op de genade van God. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven, man. Ik heb helemaal niks om in te roemen, man. Toen ik in de baaien zat en Jezus, ik een ontmoeting kreeg met koning Jezus in mijn gevangeniscel. Ik had niks om op te roemen. Ik brak, ik viel op mijn knieën en ik schreeuwde het alleen maar uit. Heere, heb genade met mij. Vergeef mij. Weet je, ik had niets. Ik kon niet zeggen van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Of ja, ik weet dat ik allemaal dingen verkeerd heb gedaan. Maar ik heb ook goede dingen. Het was helemaal niks. 0,0,0. Ik schilde het alleen maar uit. Heren, vergeef mij. Vergeef mij. Ik wil die persoon niet meer zijn die ik ben geworden. Ik wil niet leven zoals ik nu leef. Vergeef me. Ik weet niet hoe ik het ongedaan moet krijgen. Ik weet dat ik fouten gemaakt heb. En ik weet dat ik niet waard ben om voor uw aangezicht te verschijnen. Ik weet dat ik nu bij wijze van spreken zou kunnen veranderen in een hoopje as. Maar Heer, heb genade met mij. Weet je, en ik kon mijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Ik lag als aan de grond genageld. Het was alsof er een 1000 kilo mij neerdrukte tegen de koude vloer van mijn gevangeniscel aan. En ik kon mijn hoofd niet eens opheffen. Ik kon alleen maar uitschreeuwen met tranen over mijn wangen. Vanuit het diepste van mijn hele ziel, mijn hele wezen. Heere, vergeef mij. Heb genade met mij. En hij had genade met mij. Hij had genade met mij. Weet je? En hij trok me uit de duisternis en hij bracht mij in zijn wonderbaarlijke licht. En waste mij in het bloed van koning Jezus en trok mijn hart van steen uit mijn borst en gaf mijn hart van vlees en vulde met zijn heilige geest. En hij schreef me op in het boek des levens en hij noemde mij zijn zoon. Halleluja. Ik ben rechtvaardig en ik ben heilig, puur en smetteloos. En ik ben een kind van de Allerhoogste vanwege het offer van koning Jezus, vanwege genade. Halleluja. En die tollenaar die deed precies hetzelfde. Die zei gewoon van, Heere, wees mij genadig deze zondaar, wees mij genadig. Weet je, en hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was en zichzelf niet kon verlossen en hoopte dus op de genade van God. En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal in Lucas 18, vers 14. En dan zegt hij, ik zeg u. En als er staat ik zeg u, dan betekent het eigenlijk ik ben, zeg u, koning Jezus. Ik zeg u, deze man, deze zondaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen, die rechtvaardigen, die zelfrechtvaardigen. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je, de tollenaar? De tollenaar die werd verlost en die werd gerechtvaardigd in tegenstelling tot de farizeeën die zichzelf verhoogden en roemden in zijn werken. Lieve mensen, Het is allemaal genade, genade, genade, genade, genade, genade, onverdiende gunst. Je krijgt niet wat je verdient. En gelukkig maar, want anders zouden we allemaal veranderen in een hoopje as. Weet je, ik weet gewoon als geen ander hoe zijn liefde kwam en mij niet veroordeelde, maar hij mij gewoon ongekend lief had. En ik wist het meteen en ik begreep het meteen dat ik iets ontving dat ik absoluut niet verdiende. Hij gaf mij genade omdat ik anders nooit verlost had kunnen worden uit het lichaam van deze zonde en van de dood. Ik zou absoluut verloren gaan, een enkeltje naar de hel. Maar zijn genade en zijn liefde stuurde zijn zoon in mijn plaats. In Romeinen 5 vers 8 staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zonder Christus zijn we allemaal verloren. Zijn we allemaal verloren. Maar God zij dank. God zij dank. Christus. Halleluja. God zij dank. Onze verlosser koning Jezus. God zij dank voor hem. God zij dank kunnen wij behouden worden door zijn offer. Onze verlossing ontvangen wij om niet. Puur en alleen maar door genade. Onverdiende gunst. En weet je wat we dat noemen? Dat noemen we goed nieuws, lieve mensen. Dat noemen we goed nieuws. Amen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar volgende week ga ik verder over de genade. En ik kijk ernaar uit. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt, ga dan eventjes naar info@johantoet.com. En met de e-mail. En dan hopen we dat we tijd hebben om te reageren. Maar er wordt sowieso op je gereageerd. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer geweldig. Ik ben gezegend. Ik ben opgebouwd en bemoedigd. Want dat is onze God, een goede God. Halleluja. Aan hem alle eer. Wat een heerlijkheid dat we nu zijn kinderen kunnen zijn door genade. En dat we er niks hoeven te doen, alleen maar te geloven. Amen. Oké, doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to talk about how to harness your emotions. I tell you, this is powerful. Emotions are the best and the worst part of life, and it really just depends on how you choose to use your emotions. That's a major statement right there, but most people wouldn't agree with that, but I believe that that's exactly what the Word of God teaches. I've got this teaching entitled Harnessing Your Emotions. You know, I've got this picture of a guy just riding a horse, and the horse is totally out of control, and the reason I use that is because I've had horses, and I tell you, it's easier to restrain a horse and to keep it from ever getting out of control than it is to let it get out of control and then try and rein it back in. That's not the way that you ride a horse. You know, I had my horse, as I mentioned this yesterday, were kind of green broke because I wouldn't ride them but once every month or something like that. I just didn't spend that much time with them. And so anyway, they had a tendency to do things they shouldn't do. And there was this a friend of mine, Don Crow. He's been with me for many, many years. And his son, Stephen, was only 7 years old at the time, and he wanted to come out and ride one of my horses. So I said, okay, and I taught this 7-year-old kid some of the same things that I was sharing yesterday. The Bible says you put a bit in a horse's mouth, James chapter 3, and you turn about their whole body. A horse can't do anything without its head. So I told him how to keep this horse from running away, how to control it, and to use this bit. And this 7-year-old kid rode this horse that was not, you know, a real placid horse at all. And for 2.5 hours, he rode that horse and didn't have a single problem because he just followed the instructions and controlled the horse. And right after he got off that horse, it was probably less than 2 hours later, I had another guy come out with his son, and his son was about 25 or something like that. He had just gotten married, and he had his wife with him. And I started to give him some of the same instructions that I'd given the 7-year-old boy. But, you know, he didn't want to hear it. He was cool, and he was trying to impress his new bride. He says, oh, I can ride this horse. No problem. I mean, I bet you it wasn't over a minute, maybe 2 minutes maximum, that horse had thrown him into a barbed wire fence, and he had to go to the hospital. And it was all because he didn't control the horse. It was the exact same horse, the exact same day. But the difference was one person was in control and knew what to do. A 7-year-old boy was in control. A 26-year-old man didn't use the power and the authority that he had over that horse. That horse knew it and took advantage of him. And I mean, within a short period of time, he was on his way to the hospital. And it's the same thing with your emotions. Your emotions are the best and the worst part of life. You know, right now, if you were to just use your memory and go back to when you were a kid and think about probably one of your greatest memories that you ever had, one of the most pleasant things, the best thing that ever happened to you as a kid. It varied, you know, among kids. We've got, this program is seen in all different nations, and so there would be different cultures, different everything. And yet I can guarantee you, if you go back to your happiest memory, it would involve emotions. Some joy, anticipation, maybe a trip that you were taking, something that the family did, somebody that showed you love. Emotions are what makes that one of the greatest memories. You could also go back and say, what's the worst thing that ever happened to you? And I guarantee you, emotions would factor into that. You would feel grief, sorrow, anger, bitterness, rejection, or something like that. Emotions are the best and the worst part of life. And here's the good news, and this is the main thing I've been talking about the last couple of days, is that you don't have to just let your emotions go and hope that things work out good. You can literally choose how you want to be. You can choose to rejoice. And I know some of you are saying, no, that's not true. I can't help it. This happened to me and I can't control it. I go back to this verse I used yesterday. Jesus was talking to his disciples the night before his crucifixion, and he told them, don't let your heart be troubled. He would have been unjust to give them that command if they couldn't do it. And yet there's people today saying, well, you can't control your emotions. That's contrary to what the Bible says. You can control your emotions. One of the ways that people cope with negative in their life is to just give up all responsibility, authority, and say, I can't help it. You know, this person did this, this problem happened to me, and I can't help it. I am just a product of my environment. And it makes them feel better at first because they don't have any sense of condemnation, any sense of failure. They don't have to deal with any of these negative things. And so it's comforting at the moment. It gives you a little bit of relief to just think, well, I can't help it. I'm only human. And this is, you know, this is just what happens when these bad things happen. But that is contrary to what Jesus said. Jesus was talking to his disciples right before the worst time that they would ever experience in their entire life. And he says, don't let your heart be troubled. That's the very first thing he told them. Why didn't he tell them something else? No, he started by saying, don't let your heart be troubled. If these disciples gave in to grief and sorrow and then started thinking, well, Jesus must not have been the true Messiah because he was defeated by the Romans. He's dead. He's buried. I put him in the tomb. And if they would have started allowing all the emotions and the feelings that go with that and just let them run wild, it could have totally derailed their faith. It could have totally destroyed them. So the very first thing Jesus said is, don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. And he's showing you here that the way you keep your heart from being troubled is you get into faith instead of into feelings. You don't let your emotions run wild. You control them. Man, that's huge. And I know that there's millions of people right now that are saying, this is just unreasonable. You aren't being compassionate. You don't understand where I've come from. I'm saying these things to help you. It's the truth that's going to set you free, not the stuff that's being said today by people and their humanistic, materialistic way of trying to cope with their problems. That's not going to set you free. It's the truth that's going to set you free. And the truth is that I don't care what you're going through, you can control your emotions. You are not just an animal. You are not just a hunk of chemicals. You can choose what you want to do. You know, many of you have heard this testimony, but on March the 4th of 2001, I got a call at 4 in the morning, and my wife and I had just gotten in from an overseas trip, and we had only been asleep for 3 or 4 hours. And I got a call, and it was my oldest son, and he said, Dad, I'm sorry to tell you, but Peter, my youngest son, is dead. And I asked him what happened, and then I said, don't let anybody touch him till I get there. The first report is not the last report. And I hung up. Jamie and I had to get out of bed. We had to get dressed. It takes us an hour to drive into Colorado Springs. This is back before we had cell phones. We didn't know what was going on. And what would happen if you were woke up out of a dead sleep, told that your son was dead? What would you feel? Well, I can guarantee you, I felt everything that anybody else would feel. Sometimes when I teach on these kind of things and I talk about harnessing your emotions and I give these testimonies about how I've reacted contrary to what I feel, people think it's because I don't feel the same thing that they do, that somehow or another I'm different and I just don't have emotions. That is not true. I begin to feel everything that any person would feel if you were told that your son was dead. And I begin to feel that. Even though Jamie and I had prayed and we called our son back to life, I didn't know that that was going to happen. I was believing that it was going to happen, but I hadn't got the confirmation of it yet. I didn't know for sure. And on the way in, I began to start feeling sorrow, grief, confusion. How could this happen? If I hadn't have known the Word of God about God being a good God, if I was just like many religious people, I could have felt anger and bitterness, like, God, why did you let this happen? But of course, God didn't let it happen. I started to feel all of these things, but you know what? I do not like being defeated, depressed, discouraged, having anger and sorrow and grief. I don't like it. And I have learned that, praise God, I don't have to have it. And so even though I had these feelings, I began to do what Jesus said right here. Don't let your heart be troubled. I began to take my authority and I began to say, Father, I praise you. I started quoting scriptures like Psalms 34. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And I just started praising God out loud. And I started glorifying God and saying, God, you're a good God. Thank you that you did not kill my son. Thank you that we have power in our words and we've spoken. And I just started praising God and worshiping Him. Now, I know that there's people watching this program that will sit there and say, well, you were in denial. Well, my son came back from the dead after being dead for nearly 5 hours. He had already started to turn black. They had stripped him naked, put him on a slab in a cooler with a toe tag on, had pronounced him dead. And after being dead for nearly 5 hours, he came back to life because I wasn't in denial that I felt these things, but I was in denial that I had to let my emotions control me. I have authority over my emotions, and I know the power of praise. This is a whole different teaching, but man, Jesus taught that God has ordained praise as strength to still the enemy and the avenger. That's out of Matthew chapter 21 put together with Psalms chapter 8. And because I knew these things, I felt grief, I felt confusion, I felt sorrow, I felt these things, but I was not going to let my emotions run away with me. And I grabbed control of my emotions and I started praising God and worshiping God. And when I did, it's a long story, but God brought things back to my remembrance. He quickened my faith and I started doing it just by faith. I didn't feel praise. I didn't feel joy. I didn't feel peace. I felt the opposite of all of those things. But I just chose to act on what God's Word says. Just like Jesus said right here, don't let your heart be troubled. How do you do that? You believe in God. And I believed the promises that God had given me about this son that had not come to pass yet. And because of it, I mean supernatural faith rose up on the inside of me. And I started praising God. I wasn't silly about it. It wasn't foolish, but it was true joy and peace. The Bible says, Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him because he trusts in him. And I had a supernatural peace and joy come over me. And I told Jamie, before we got into the Springs, I said, this is going to be the greatest miracle we've ever seen. And I was actually excited. I was actually happy. And I know some of you think, you're weird. Well, I think you're weird. I think that you're weird to just let your emotions run wild and whatever, just let them go as if you have no control over it. You don't want the grief. You don't want the sorrow. You don't want the confusion. You don't want these things, but you don't feel like you have any control over it. I think that's weird. That is a person who does not understand that the Word of God gave us commands, like right here, don't let your heart be troubled. He would have been unjust to give a command if we couldn't fulfill it. You can control your emotions. You can choose to rejoice. Even when you're told that your children are dead, you can choose to go ahead and bless God at all times. Let His praise continually be in your mouth. And some people think that's not humanly possible. Well, then that's just because you don't understand the power and the authority that God has given us. And I'm telling you, you can do it. I am convinced that if I had let this grief and sorrow that I was beginning to feel just go, and if I had given in to my emotions, and if I had let myself just fall apart like a $2 suitcase, that my son would be dead today. But did you know that because I understood these things and I understood how important it is not to let emotions dominate me, but to let my heart and my choices, the Word of God, my faith in what God says dominate me. Because I made that choice, I'm convinced that that's the reason my son is alive. If I'd have given in to those emotions, my son would be dead. And did you know that the next year after he came back from the dead is when he had his little girl, and my granddaughter, Renan, she just turned 13 years old. We just took her on a trip to Europe when I was ministering in England and Poland and Rome. And we just had an awesome time with her. I wouldn't have had my son. I wouldn't have had my granddaughter. None of these things would have been true if I had just given in to emotions. I'm telling you, this is important. Emotions aren't the caboose. They are the engine. Emotions don't just follow whatever happens in your life. That's what most people feel. That's what they think, and they allow that to go on, and they think, I can't control this. I can't help how I feel. You can totally help how you feel. You can choose how you want to feel. Again, I go back to a verse that I used yesterday, Deuteronomy 30:19. Behold, I call heaven and earth to record against you this day that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. God gave you the choice. You can choose life or death. You can choose blessing or cursing. You can choose joy or sadness. It's your choice. And I know that there are people watching this program say, well, I'm struggling with depression and sadness, but I didn't choose it. Yes, you did. And I know some of you may take offense and think, well, how dare you say that? I didn't want to be sorry. Somebody died and I couldn't help it. You chose to believe that you are only human. You chose to believe that you can't control your emotions. You chose to focus on your loss instead of focusing on the positive things. You've made choices that caused your emotional state. Now, you may not have just out and out chosen to be depressed, discouraged, grief-stricken, or whatever, but you made choices that made you susceptible to that. You know, we played this video on my program on Monday about Alan and Debbie Moore, and he was miraculously healed and raised up after a massive stroke that actually killed one-third of his brain. And he worked on my phones until just recently. And then in April, they had a car wreck. They were turning left. They took off, and a person ran a red light at 55 miles an hour and T-boned him and hit Alan, and he died in this car wreck. And so the previous healing that we showed on this testimony, it's still valid. It was all true. Everything came to pass. And harnessing their emotions was one of the things that made Debbie able to overcome all of the negative reports of the doctor. Now, in just April of 2015, when Alan died, Debbie had to deal with this again. And you know, she was just telling me this morning on my way in to make these programs, I asked how she's doing, and she is just praising God, said her focus is on Jesus. She's happy. She's praising God. She's excited about life. And she is less than 2 months away from having lost her husband in this car wreck. And you know what? She could have gotten mad and angry at the person, this woman that ran the red light, was not paying attention. We don't know, but she was distracted in her driving. She could be mad and angry at that, and yet she's chosen to forgive. She could be grieving and missing her husband, and yet she's chosen to just rejoice in the fact that he's with the Lord and we know where he is. And she has chosen to do these things, and she is acting contrary to the way most people would act, and some people would criticize her and try and drag her down to their level to where you need to be grieving. You need to let this grief process go on. No, she needs to be going ahead and praising God and blessing God at all times and not letting her heart be troubled. That's what Jesus told us to do. Remember that this scripture I used in John 14 was from the night before Jesus was crucified. And the very last thing he said to his disciples before he went to the Garden of Gethsemane and prayed and then was arrested. Here's the last thing he said in John 16:33. These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. See, this, some people think that the only way you can have joy and your emotions stayed on God and have positive emotions instead of negative emotions is to change all of the circumstances out here. They are trying to pray, oh God, don't let anybody be against me. Don't let anybody persecute me. Make everybody love me. Get this person out of my life. Bring this person into my life. And they're trying to change all of these external things, thinking that happiness is just a byproduct of everything in your life being good. But Jesus said, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. He wasn't telling you to be of good cheer when all of your circumstances are fine and everything's good and then you can rejoice. No, you have to choose to be of good cheer even in the midst of circumstances. Debbie Moore back here that I was just talking about is keeping her mind on the Lord. She told me this morning, she says Isaiah 26:3 is one of her favorite passages. And it says, the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him because he trusts in him. And Debbie is doing that. Her focus is on the Lord. And because of it, even with the loss of her husband, she is just praising God. She's happy. She's joyful. She answers our phones. And she had somebody call in who was just complaining and talking about how bad their life was. And they were just going on and on. And in a sense, justifying them being defeated and depressed because you don't know what's happened to me. So Debbie just told him, says, well, I just lost my husband last week. He died. He's killed in a car wreck. I've got my pelvis broken. And she had all kinds of things that she was having to deal with. And she says, I've got all of these things going on. Is yours as bad as mine? And this guy, well, no. Why are you even at work? And she says, because I love the Lord and because God is taking care. And she just began to start ministering unto him. And this guy said, you know what? I don't think I really have a problem. And it really helped him. But see, people, it's like they draw a line. And they say, oh, yeah, I'm going to praise God even if everything's not good. As long as it's, you know, just minor stuff that's not good. As long as it's a hangnail, I've got a little bit of a headache, I'm going to still praise God. But if somebody dies, if you go through a divorce, if this happens, if that happens, well, then they just draw a line. You can't rejoice in that. It's only in these minor things that we can overcome. But I'm telling you, the Lord says, you keep your mind stayed on Him, He'll keep you in perfect peace at all times. I gave the testimony today about my son being dead, and I was able to praise God and rejoice even in a situation where I thought my son was dead. I'm telling you, it can be done. You're too late to tell me that you cannot control your emotions. I have done it. I have seen miraculous, supernatural results. And I'm telling you, until you start getting better results than what I'm getting, maybe you ought to try adopting what I'm saying, what the Word of God says, instead of just going by what everybody else says, that you're only a human, that you can't control this. You aren't only human. You got the supernatural power of God living on the inside of you. Galatians 5:22-23 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. And it goes on to list nine things. You've got love on the inside of you, joy, and peace. Those are emotions. They aren't only emotions, but it includes emotions, and you've got that on the inside of you. Now, are you going to let out what is on the inside of you, the supernatural part that's been born again, or are you just going to let your emotions be dominated by what you see, taste, hear, smell, and feel? The choice is yours. I'm encouraging you to choose life. I'm telling you that you can do it. God gave you a command that even in tribulation, be of good cheer. You can rejoice even when the bottom is falling out. Even when things aren't going your way, you can still rejoice. And I think that this is the very first step to harnessing your emotions, is just knowing that God did give you authority. Now, there's other things. I've used this example about horses, and I gave you some things about how you control them with a bit and their mouth. There's things that you have to learn, but just knowing that there is a way to control something that's bigger than you, that's encouraging. Even before I give you all of the practical steps that I'm going to be giving in this whole teaching, before you get all of the answers, the very first thing is you got to quit advocating your authority, and you've got to say, I can do this. Through Christ, I can do all things, Philippians 4:13. And I am going to overcome this. And I'm not going to depend on a pill. I'm not going to just pray and get rid of all problems in my life. In the midst of my problems, I am going to overcome this thing. In the midst of tribulation, I am going to be of good cheer. I am going to come out of this. And that's the very first step, is just understanding and believing, embracing that you can do this. Not just in your own power, but through Christ, you can do all things. And many of you have just given up hope. Many of you have advocated all authority over your life, and you are just sitting there as a victim, pleading and waiting on God to change everything external. It starts on the inside. It starts with you standing up on the inside and saying, I'm sick and tired of being sick and tired, and I am not going to embrace these emotions. I am not going to let them rule me. I'm going to rule them. I'm going to control them. So I know that this is different. Some of you may feel I'm being harsh. I'm just being truthful with you. It's the truth that's going to set you free.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We weten wat onze positie is en we moeten weten wat de positie van de duivel is. Waarom? Wij kunnen ruimte geven. Waarom zegt in Efeze 4 vers 25 tot en met 27, geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. De ruimte die hij heeft is de ruimte die hem geeft. Kijk, de duivel is best wel als een Jehovah getuige. Als je de deur open doet, zet hij zijn voeten tussen. En dan probeert hij binnen te komen. Nou, kom op, dat is een goede grap. Ja. Geef de duivel geen plaats. Waarom? Hij probeert altijd binnen te komen. Demonen ook. Demonen zijn liegende geesten. Het zijn liegende geesten. Ze zien mensenlevens als hun huis, zegt Jezus. Want als ze uitgegaan zijn, zeggen ze mijn huis. Het is helemaal niet jouw huis. Het is een tempel van de Heilige Geest. Maar ze zien het als hun huis en het zijn liegende geesten. Ze liegen om binnen te komen. Ze liegen om invloed te krijgen. De Bijbel zegt in 2 Korinthe, volgens mij is het 2 vers 10, zijn gedachten, en in vers 11, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het gaat over de gedachten van de Satan. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De gedachten van de Satan. Dus hij heeft listen, hij heeft methodes, hij heeft gedachten. Dat zegt Efeze 6 ook. Opdat u stand kunt houden tegen alle listige verleidingen van de duivel. Als het gaat om de wapenrusting. Dus hij heeft methodes, hij heeft listen, hij heeft leugens om ruimte te krijgen. En daarom waarschuwt Paulus, zegt, geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. Hij is een verslagen vijand, maar hij houdt zich niet aan de regels. Dus hij probeert altijd invloed te krijgen, hij probeert altijd te liegen, hij probeert altijd te misleiden. Ook in de kerk. Ook over de kerk. En daarom, dat is weer een ander onderwerp, maar dat is heel interessant. Maar Paulus zegt in Timotheus over oppassen wie je aanstelt als leiders in de gemeente, want de duivel probeert ze altijd te lasteren. Daarom zegt Paulus, moet je mensen pakken die een goede reputatie hebben, buiten de gemeente ook. Als een man en vrouw van God gelasterd worden, is het altijd de duivel. Moet je nooit aan meedoen. Maar zeg, ja, die prediker heb ik gegoogeld. Dat is het domste wat je kan doen. Ja, er zegt iemand over hem dat het een valse profeet is. Ja, nou, dan doet hij een goed job, want Jezus zegt, verheug je als ze, of het is niet goed, zegt Jezus, ze zal alleen maar goed over je praten. Jezus zegt, ze zullen je valse profeet noemen als ze de Heer des Huizen al bij Beelzebul genoemd hebben. Hoeveel te meer zijn dienstknechten? Ik ben vorige week uitgeroepen tot de belangrijkste dwaalleraar van Nederland. Met een speciale aankondigingsvideo en ja. Er zijn dwaalleraren, absoluut. Tuurlijk. Natuurlijk, er zijn dwaalleraren. Alleen één ding is wat we moeten beseffen. Wij zijn niet Gods waakhond in die zin. Dus voor je eigen leven moet je kijken, wat zegt het woord van God? En is dat in lijn ermee? Het is niet zo dat je alles als zoete koek moet slikken. Maar aan de andere kant, en dat maakt het soms zo lastig. Als de Bijbel spreekt over dwaalleraren, en dit is voor veel mensen wel heftig, gaat het bijna nooit over doctrine. Altijd over levenswandel. Bijna nooit. Een paar uitzonderingen. Het gaat bijna altijd over levenswandel. Dat ze zondigen en ze verleiden mensen tot zonde. En wij zitten met dwaalleraren alleen maar te denken aan doctrine. Als mensen een losbandige levensstijl gaan onderwijzen, dan moet je heel voorzichtig worden. Als mensen in zonde leven, moet je heel voorzichtig worden. En dat promoten, oh, dat is goed, dat is prima. Maar als je een mening verschilt over een doctrine, om dan iemand weg te zetten als een dwaalleraar, moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Nou, Jezus zegt, aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je de boom. En vaak mensen die kritiek geven, hebben zelf heel weinig vrucht in hun leven. Vindt één iemand grappig? Amen, tik hem al. Kijk, soms vragen mensen ook, ja, maar die is toch fout, waarom spreek je daar niet tegen uit in het openbaar? Ik heb wel wat beters te doen. Waarom zou ik me bezig gaan met wat die iemand vindt en wat die iemand zegt als er een hele wereld te winnen is voor Christus? Nee, het is heel, nee, het is niet aan ons. Kijk, Paulus sprak soms over bepaalde dwaalleer, omdat hij apostolisch gezag had over die gemeente. En vanuit zijn positie van apostel begint hij in te spreken, zegt hij, dit is fout, dit is goed, en zus en zo. Als jij een positie hebt gekregen, weer van autoriteit, heb je iets te zeggen over wat er ergens plaatsvindt. Maar als het niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is, moet je heel voorzichtig zijn waar je mond over open doet. Kijk, wij als Nederlanders willen overal een mening over hebben. En zelf zeg je, maar we staan toch in ons gelijk? Maar Jezus, heel interessant, op een gegeven moment komt hij naar Jezus toe en zegt, Heer, mijn vader is overleden, mijn broer wil de erfenis niet delen. Die man had helemaal gelijk. Die broer had die erfenis moeten delen. Jezus zegt, wie heeft mij als rechter over jullie aangesteld? Jezus zegt, hier heb ik helemaal niks mee te maken. Weet je, kon Jezus niet eens schelen dat die man gelijk had? Jan Sjoerd Pasterkamp zegt wat, er zijn heel veel kerken kapot gegaan door mensen die gelijk hadden. Maar als dat de vrucht is, weet ik niet of je nog steeds gelijk hebt. Maar goed, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij probeert altijd te misleiden, hij probeert te liegen. Hij probeert te liegen, maar hij is ontwapend. Amen. Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Ze openlijk te schande gemaakt.

is dat er met video's gewerkt wordt en er worden stukjes uitgeknipt en zinnen uitgeknipt. Ze zeggen, zie je, hier zegt hij dit. Zonder de context van een hele preek. Je kan iemand alles laten zeggen. Je kan de Bijbel alles laten zeggen. Je kan de Bijbel laten zeggen, Jezus Christus bestaat niet. Als dat de enige vier woorden zijn die hij eruit knipt. Als Paulus zegt, de geest van de antichrist, bijvoorbeeld Jezus Christus bestaat niet. En jij knipt alleen Jezus Christus bestaat niet eruit. Kan je de Bijbel ook alles laten zeggen. Je kan iedereen altijd alles laten zeggen. Halleluja, amen. Ik hou ook van jullie. Maar mijn punt, dit is goed om bewust van te zijn. Iemand die ik ken, die was voorganger. En die had op een gegeven moment iets gezegd in een preek. En daar zei hij, bijvoorbeeld, en dat ging over opvoeding. Dit is hoe je kinderen niet moet opvoeden. En daar las hij een citaat voor van iemand die zijn kinderen sloeg. En dus hij zei, zo is hoe het niet moet. En wat deed de media? Die pikte er precies uit. Je moet je kinderen slaan totdat dit en dit. En hij had daarvoor gezegd, dit is hoe het niet moet. En hij is helemaal door de mangelmoes heen gegaan. Zijn kinderen afgepakt door de kinderbescherming. Meest verschrikkelijke dingen mee gebeurd. En alle christenen die gaven de media gelijk. Want dat kan toch niet? Dat ze geen idee hebben wat voor spelletjes er gespeeld worden. Ander verhaal. Laatste tekst, Lucas 10 vers 19. Lucas 10 vers 19. Dit is een hele krachtige. Dat staat in de Bijbel. Lucas 10 vers 19. Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En hier komt hij. En niets zal u schade toebrengen. Ik geef jou de macht, zegt Jezus, om op slangen en schorpioenen, en dat staat symbolisch voor demonische machten, te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. We hebben autoriteit gekregen, we moeten gewoon gaan. We moeten het gewoon gaan doen. We moeten beseffen wie we zijn. We moeten niet langer bang zijn voor de duivel. Lester Sumrall, ik zat van de week nog zijn boek te lezen, hoe hij op een gegeven moment in de Filipijnen kwam en hij was daar als zendeling en hij ging daar een kerk bouwen. En de grote doorbraak was toen er een meisje in de gevangenis zat en die werd gebeten door demonen. En op een gegeven moment zelfs de artsen die niet in God geloofden, gingen geloven in het bovennatuurlijke, want er kwamen overal bijtwonden op haar lichaam. En eerst dachten ze dat ze het zelf deden, maar de bijtwonden verschenen achter de oren, in de nek. En het bloedde gewoon, demonen beten haar. En het stond in de kranten, het stond op de radio's, overal ging het erover. En hij hoorde dat en God zei, bevrijd er. Dus hij ging naar die gevangenis toe en hij kreeg toestemming om haar te bidden. Hij bad er vrij en het getuigenis kwam op de radio in de kranten en zijn kerk groeide daarna gigantisch. Het enorme doorbraak. Hij wist wie die was. Hij was niet bang omdat demonen aan het bijten waren. Jij hebt autoriteit. Als Lester Sumrall, mensen die met hem reisden, als die aankwam in een bepaald land, stapte hij uit zijn vliegtuig en zei die, devil! I'm here for you. Ja. Hij wist wie hij was. Net als Smith Wigglesworth. Op een nacht werd hij wakker, stond de duivel naast zijn bed. Hij kijkt hem aan en zegt, oh ben jij het? Draait zich om en slaapt verder. Hij was niet onder de indruk. Ik hoor een ander verhaal van iemand. Misschien heb ik het al verteld, maar die lag ook op zijn bed. En s'nachts werd zijn bed van de muur getrokken. Door een duivel of door een demon. En heel zijn bed werd geschud. En hij schrok. Hij zei, ga weg in Jezus naam. En hij komt bij. En weet je, het is rustig. En hij ziet zijn bed van de muur staan. Hij zegt, kom terug en zet mijn bed terug. En het gebeurde. Ja, dan ga je zelf niet meer sjouwen. Ben jij gek? Kom nou. Je wordt nooit geïntimideerd. Hij die in jou is groter dan hij die in de wereld is. Je hebt autoriteit. Wat goed is om te weten, Lucas 9 vanaf vers 1, daar geeft Jezus zijn discipelen autoriteit over alle demonen. Er is geen één demon die niet onderworpen is aan de naam van Jezus. Over alle demonen hebben we autoriteit gekregen. En misschien is dit voor sommige mensen, ik weet niet uit welke hoek je komt van het christendom. Maar de opdracht is, drijf demonen uit. Opzouten met die gasten. Hup. De opdracht is, drijf demonen uit. Niet counsel demonen. In sommige kerken worden demonen al heel lang gecounseld. Zullen we nog een keer praten over je probleem, broer? Weet je, en sommige demonen lachen erom, want ze worden gecounseld. Maar er is niemand die weet hoe ze uitgedreven moeten worden. In andere kerken denk ik...

0: genezingsdienst en er waren gewoon te veel mensen voor bevrijdingsdienst. Er waren te veel mensen voor gebed. En ik was aan het bidden voor iemand en waar iemand aan bevrijden. En naast me stond iemand van die kerk van het gebedsteam en hoorde zeggen: ik zegen jou in Jezus' naam. Ik zei: wat doe jij nou? Je bent die demon aan het zegenen. Ik zei: het is een bevrijdingsdienst. Je moet ze niet zegenen, ze moeten eruit. Oh ja, ik weet niet hoe dat moet. Heel simpel. Gewoon huppakee, eruit. Maar het ding is, weet je, we moeten weten hoe we ermee om moeten gaan. En iets anders wat we moeten beseffen is dat wat je ziet in sommige charismatische kringen is een soort behoefte om allerlei demonen te binden over steden. En dat is niet bijbels. Jezus zei: ga en predik het evangelie, genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit en reinig melaatsen. Nergens, voordat Jezus naar een stad gaat, gaat hij demonen binden. Nergens. Hij gaat gewoon. Tegen zijn discipelen zegt hij: ga naar de steden, genees de zieken. Hij zegt niet: ga naar de steden en bind de demonen in de lucht. Nergens in het boek Handelingen lezen we dat Paulus, Petrus, Barnabas, Johannes demonen bindt in een geestelijk iets. Nergens. Wat doen ze met demonen? Ze drijven ze uit. Handeling hoofdstuk 8. Filippus gaat naar Samaria. Hij dreef de boze geesten uit. In een van de meest demonische steden, Efeze, met allerlei afgoderijen. De Bijbel spreekt over toverboeken en allerlei dingen. Paulus gaat erin en hij predikt Christus. Hij predikt gewoon het woord van God. En hij begint zieken te genezen. En de demonen schreeuwden het uit. En mensen kwamen hun toverboeken brengen en die verbrandden ze. Maar hij was nergens bezig om allerlei demonen te binden. Dat is een theologie die ontstaan is op basis van Jezus zegt, wat u bindt in de hemel zal gebonden zijn op aarde en andersom. Alleen Jezus zegt: ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Matthäus 16, vers 16. Wat Jezus zegt is wat jullie toestaan als kerk, dat zal toegestaan zijn. Wat jullie toestaan als gemeente, dat zal toegestaan zijn. Want ik geef de autoriteit aan de gemeente. Ik geef jullie de sleutels van het koninkrijk. Wat jullie binden, waarvan jullie zeggen op aarde, dit is niet toegestaan, geen ziekte, dat zal in de hemel ook niet toegestaan zijn. Dat is waar we als hemel achter gaan staan. Want ik geef die autoriteit over. Jezus heeft nergens bedoeld dat we allemaal staan: ja, ik bind deze geest van dit en dit en dit en dit over dit gebied. Dat zien we nergens in de Bijbel. Zien we nergens. Ja. Hoe zit dat met demonen die 7 keer terugkomen? Hoe komen, bij ongelovigen. Dus je stuurt een demon weg en er komen 7 terug. Nou, dan stuur je de 8 weg de volgende keer. Ja. Nee, gewoon wegsturen. De opdracht is: drijf demonen uit. Nee, de opdracht is gewoon: drijf demonen uit. En als mensen vrij zijn gekomen, kan je wel meteen zeggen: joh, het is echt belangrijk dat je onderwijs krijgt, dat je gediscipeld wordt, dat je tot Christus komt, dat je gedoopt wordt. Dus neem die mensen meteen mee in discipelschap. Maar Jezus zegt nergens: drijf ze niet uit, zegt hij niet. Hij zegt: je moet oppassen dat ze niet meer en erger terugkomen. Ja, dus leg mensen meteen uit en probeer ze mee te nemen. Maar als ze 7 terugkomen, dan doe je er 8 weg.
1: Is het misschien een idee om direct nog een vragenrondje te doen? Want ik zie nu heel veel handen de lucht in gaan. Ik weet niet of jij het storend vindt in jouw les. En als je zegt prima, ook goed.
0: We kunnen het wel even
1: doen. Maar dan pak ik de microfoon en dan ga ik rond. Ja? Oké, Percy.
2: Weet je wat ook heel vaak een leer is? Is daar een voor? Zegs als iemand nog niet zijn leven aan de Heer heeft gegeven, dan kun je die nu wegsturen, maar dan kun je hem alleen maar binden en breken. Dus daar zitten heel veel mensen waarschijnlijk ook mee van ja.
0: Ja, dat is ook Pinkstercaller. In de zin van, kijk, het mooie titel, hè? Ja. Kijk, het onderwijs van Jezus is gewoon heel. Vaak maken we dingen zo ingewikkeld. Jezus zegt gewoon: drijf ze uit. Hij zegt nergens, tenzij het een ongelovig is, dan bind je hem en breek je hem, vouw je hem op, strik je hem. Snap je? Maar dat is wat geleerd wordt. Maar dat, weet je, het heeft geen Bijbelse grond. En daarom kijk ik altijd, wat doen ze nou in de Bijbel? Want alleen op Matthäus 16, vers 16 kan dat zeggen: ja, moet in de hemel geesten binden. Maar als je dat voor de rest nergens iemand ziet doen, dan heeft hij er waarschijnlijk iets anders mee bedoeld. Dus kijk ook gewoon, hoe doen ze het? En Filippus, bijvoorbeeld Handeling hoofdstuk 8, hij drijft de demonen uit en mensen komen tot Christus. Dus dat deed hij gewoon bij ongelovigen. Hij drijft ze uit, hij bond ze niet, hij dreef ze uit. Ja? Simpel.
1: Meindert.
3: Ik had voorheen ook nooit gezien hoe dat demonen uitgedreven worden. Ja. En als je dat nooit hebt gezien, dan weet je ook niet hoe ze te herkennen.
0: Ja.
3: Maar op het moment dat iemand echt een demon wordt uitgedreven, en er komt zo'n manifestatie vrij, dat die schreeuwt, dat die kreeuwt, dat hij niet weet waar hij is. En op het moment dat hij dan uit is, dan weet je echt wel dat hij iets in zich had. En dan wil hij echt zichzelf zeggen, joh, hoe heb je dat nou gedaan? En wat kan ik tegen doen? En op het moment dat je dan zegt, van, joh, neem lezers aan, want dan spijker je je deur dicht. Ja. En komt hij niet meer terug. Want dat is eigenlijk wat je zegt. Van ja, als je iemand uitdrijft en dan komen we 7 maal terug. Ja, zo staat het in de Bijbel beschreven. Ja. Maar ik denk, als hij uit jou komt, dan ben je echt wel benieuwd, wat was dit? En hoe kan ik dit nooit meer terugkrijgen?
0: Ja, staan mensen dat heel erg voor open. En wat wij ook niet, waar wij lezen de Bijbel ook een beetje door onze westerse bril. Waar mensen in onze maatschappij eigenlijk redelijk onbekend zijn met demonen. Begint veel meer terug te komen. Onder de jongere generatie geloven veel meer al in geesten. Maar als je dat in Afrika doet, zeg je natuurlijk demonen. Weet je wel, dat snappen ze. Dat snappen ze als geen ander. Want hun toverdokters zijn ook bezig met demonen en met geesten. Dus weet je, die zijn er nog eens een keer veel bekender mee ook. Daar is het juist. Als ze zien dat ze naar jou luisteren, dan hebben ze meteen respect voor je. Want die al die rare geesten luisteren naar iemand. Hoe zit dat dan weer? Zonder dat je een bob door je neus hoeft te doen en alle rare dansjes.
1: Kom, volgens mij zak jouw hand, hè?
4: Maar je begint met het evangelie te vertellen en daarna demonen uitdrijven.
0: Kan allebei. Jezus zegt in Lucas 9, zegt hij, vertel het koninkrijk van God, genees zieken, drijf demonen uit. En in Lucas hoofdstuk 10 zegt hij, ga naar de stad, genees de zieken, drijf demonen uit. En leg ze dan het koninkrijk van God uit. Dus de volgorde is niet zo belangrijk.
4: Ja. Maar goed, heb je natuurlijk wanneer dat die demonen uitgedreven zijn. En ze hebben het evangelie nog niet gehoord. Dan komt natuurlijk dat principe van dat ze makkelijk terug kunnen komen.
0: Klopt, dus je moet altijd het evangelie erbij uitleggen.
4: Dus ik denk dat dat evangelie natuurlijk toch essentieel is.
0: Ja.
4: Om die mens om echt die bevrijding te geven.
0: Ja, absoluut. Dus ze hebben het evangelie ook hartstikke hard nodig. Alleen de volgorde maakt niet zo heel erg uit.
4: Maar waarom niet?
0: Nou, omdat het juist soms andersom nog veel beter werkt. Als ze eerst genezen zijn of bevrijd zijn, kan je daarna heel makkelijk het evangelie uitleggen. Maar de opdracht is altijd om het evangelie erbij uit te leggen.
4: Ja, oké.
5: Lees me van, als eerst.
0: Het lijkt bijna op werken vanavond, Wendy. Ja, strijdzus.
6: Mijn vraag is, als wederom geboren christen, kan je dan ook demonen hebben?
0: Ja, als wederom geboren christen kan je ook demonen hebben. En het heeft ermee te maken dat een demon woont niet in je geest. Een demonen zien een lichaam als huis. En dat heeft te maken met geest, ziel, lichaam, dat onderscheid begrijpen. Net zoals een wedergeboren christen kan zondigen, kan liegen, ziek kan zijn. Dat heeft echt te maken met je lichaam en met je ziel.
7: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
0: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Is die aan? Ja. Je hoort ook wel ingewikkelde verhalen van mensen die dan gaan zeggen, ja, maar die persoon moet wel willen. Of demonen hebben nog recht om in die persoon te zijn, want hij leeft in zonde. En ja, maak het dus ook van heel dichtbij mee. En dan gaan mensen dat tegen mij zeggen ook. Van ja, maar die persoon die moet eerst dan zelf willen. Maar dan denk ik, je wil kan ook al toch overgenomen zijn door die door demonen. En als je hoort hoe simpel het eigenlijk is van drijf ze uit, dan moet je denk ik niet heel ingewikkeld gaan doen of gaan denken, ja, maar die persoon zou die wel willen nu? Of leeft die nog in zonde? Of hebben ze nog grond om daar te zijn?
4: Klopt. En hier zie ik wel een soort onderscheid bij, in de zin bij ongelovigen, daar ligt veel meer daar ligt eigenlijk minder verantwoordelijkheid bij hun en gewoon veel meer voor degene die wel gelooft. Want jij hebt de autoriteit over. Gelovigen hebben zelf ook een autoriteit gegeven over hun leven om dat te bewaken en dat te beschermen. Dus als je als christen last hebt van demonie in je leven, heb je ook echt zelf wel de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om je denken te vernieuwen, zodat ze niet opnieuw invloed krijgen, et cetera. Maar voor ongelovigen, die weten niet eens soms dat ze demonen hebben. Die kennen heel die geestelijke wereld niet. Dus daar heb je altijd autoriteit over.
5: Ja, we zitten hier natuurlijk allemaal als gelovige mensen. 2,5 jaar terug was ik nog niet tot geloof gekeerd. Dus was ik, zeg maar, humanist, atheïst. En op dat moment, op het moment dat iemand naar je toe komt en mij het geloof gaat prediken, dan heb ik zoiets van, hey joh, loop gauw even verder. Ik heb echt geen zin om hiernaar te luisteren. Terwijl ik misschien wel vol met demonen zou kunnen zitten. Dus op dat moment is het veel belangrijker dat ik iemand tegenkom en zeg van, joh, mag ik even, ik zie iets met jou, je hebt problemen. Ik wil je daar graag bij helpen, vind je dat fijn? En op het moment dat je dan dus een demon eruit kan halen, ja? Want die demon, die zegt tegen jou van, nee, daar moet je niet naar luisteren. Snap je dus de vraag die jij, of wat jij vertelde van, kun je zo denken? Nou, het is de demon die tegen jou zegt van, je moet niet zo denken. Dus je weet, als ongelovige, als je demonen hebt, weet je ook niet. Ja, natuurlijk. Versta jij Gods stem, ja of nee? Als jij Gods stem niet verstaan als gelovige, dan loop je ook in een wereld die je eigenlijk niet kent. En dat is eigenlijk heel apart om Gods stem te leren verstaan. En wanneer zijn het andere stemmen die tegen jou praten? Maar daarom is het eigenlijk heel belangrijk om eerst die demonen eruit te halen. En als je die demonen dan uit hebt, dan voelt die persoon zelf, joh, ik voel me zo anders. Wat is er aan de hand met mij? Jee!
4: Amen.
5: Wat is dit? Wauw! Ja.
4: Nog één of twee vragen als die nog zijn. Is er nog iemand een vraag? Ja.
6: Zo, even hier een sprintje trekken.
4: Huppakee. Misschien moet je rolschaatsen aan doen.
7: Ja, misschien wijk ik een beetje af van het onderwerp. Maar bij ons in de kerk hebben ze het wel eens over de hemelse rechtbanken. En dan spreken ze ook over dat ze mensen voor bidden en echt ook voor genezing bidden. En dat er dan nog recht is uit het voorgeslacht.
4: Goeie vraag.
7: Ja, kun je dat dus nader verklaren als dat mogelijk is?
4: Ja, dat is een hele brede vraag. En dan zitten eigenlijk iemand tot onze knieën in het onderwerp demonie. Even een stuk over de hemelse rechtbanken. Dat begint heel erg op te komen in Nederland. Onderwijs over de hemelse rechtbanken. Kent iedereen dat onderwijs of niet? Nee? Oké, dat is een stuk onderwijs wat neergelegd wordt dat in de hemel, als je aan het bidden bent, ben je eigenlijk bezig met een rechtszaak in de hemelse gewesten. Om het zo maar even te zeggen. Ik vind het heel dubbel. Er zit een hele goede kant in en dat is dat we beseffen dat de geestelijke wereld werkt juridisch. Dus werk met rechten, werk met autoriteit. Weet je wie je bent, heb je autoriteit, zo werkt de geestelijke wereld. Het is best wel een juridisch ding, heel de geestelijke wereld. Ook gewoon zaaien en oogsten, vergeven en vergeven worden. Het zijn gewoon principes, doe je dit, werkt het. Wat ik niet goed vind aan het onderwijs, en dat is even ten eerste de... Dus ga ik iets dieper erop in, is dat de context waaruit het neer wordt gezet is bijvoorbeeld de tekst uit Jesaja, laten wij een rechtszaak voeren. En dan zeggen ze, ja, zie je, je voert een rechtszaak met God. Maar als je naar de context kijkt, dan zegt Israël, ik ben onschuldig. En God zegt helemaal niet, laten we maar eens een rechtszaak voeren, gaan we kijken wie er gelijk heeft. Dat is geen onderwijs van iedere keer als je aan het bidden bent, ben je een rechtszaak aan het voeren. En dan wordt het gelijkenis gepakt van Jezus met de onrechtvaardige rechter. Wat ook zegt, ja, iedere keer als je bidden bent, ben je een rechtszaak aan het voeren. Maar zo zie ik niet dat Jezus gebed neerzet. En ook niet dat in de hemelse gewesten juridisch genezing vrij wordt gepleit of zo. Jezus zegt gewoon genees zieken, leg handen op. Dus het gevaar met dat soort dingen is dat we het zo ingewikkeld maken. En dat terwijl we aan het bidden zijn dat we denken, ben ik de rechtszaak wel aan het winnen? En hebben we wel genoeg bewijs verzameld en doet de advocaat het wel goed? Even bewijs van spreken. Dat we het heel ingewikkeld maken van... De geestelijke wereld werkt juridisch, maar niet iedere keer als je bidt is er een hele rechtszaak aan de gang. En ik denk dat we dat even helder moeten hebben, dat we het niet te ingewikkeld maken. Hoe zit het met dingen vanuit het voortgeslacht? Demonie kan invloed hebben vanuit het voorgeslacht. De Bijbel leert ons dat zegen wordt doorgedragen op generatie, maar ook vloek. En vloeken is een grond voor demonie. Dat is wel een ingewikkeld onderwerp, maar Jezus in Matthäus 17, dan heb je die jongen die heel heftig manifesteert, dan vraagt Jezus, heeft hij dit van kinds af aan? Heeft hij dit eigenlijk, en dat is eigenlijk gewoon het woord baby, heeft hij dit al vanaf zijn baby zijn? En die man zegt ja. Dus dat was ook iets wat blijkbaar al vanaf dat jochie een baby was met hem meeliep. Dus het kan doorgaan van generatie op generatie. Het stopt op het moment dat iemand zegt, en de zegen van Abraham is op mij, de vloek is verbroken, ik ben een nieuwe schepping. En die gaat helemaal staan in zijn rechten. En zich ook ontzettend bekeert, en daar komt de sleutel van bekering. Bekering is niet alleen persoonlijk vergeef me zonde. Bekering is je laat je hele oude leven achter, inclusief je oude cultuur, familiegewoontes, et cetera. En wat je heel vaak ziet is dat demonie meegaat omdat we ons deels bekeerd hebben. Dus we bekeren ons wel dat onze zonden vergeven worden, maar je neemt niet echt afstand van dingen die in de familie, dingen en dat soort spelen, zeg maar. Dus het kan zeker van generatie op generatie kan het voortgaan. Maar de zegen van God ook. En dat is ons verhaal. Amen. Nog één vraag hierover? Geen vragen meer. Oké, dan ga ik nog één heel klein stukje. En dan wil ik nog even iets anders doen vanavond. Ik wil nog even één tekst lezen. Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16. En dan... Voordat we naar Marcus 16 gaan, ga ik nog even twee dingen zeggen. Dus autoriteit doe je voornamelijk door te spreken. Het heeft minder te maken met bidden. Natuurlijk kan je ook bidden in autoriteit, dat is ook niet erg. Maar het heeft heel veel te maken met spreken. En er is iets waar je nooit autoriteit over hebt. En dat is de vrije wil van andere mensen. Daar heb je geen autoriteit over, dat is manipuleren. Dus je gaat niet jouw autoriteit zogenaamd gebruiken om iemand zijn wil bij te sturen. In Jezus naam, jij moet dit doen. Zo werkt het niet. En, iemand die ik ken... Iemand komt hier op een heel goed idee. Maar Sander, die doet thuis de afwas niet. Sander, in Jezus naam, de afwas. Nee, zo werkt het niet, Nel. Nee, maar... Dus dat is wel iets belangrijks om van op de hoogte te zijn. Oké. Marcus hoofdstuk 16, dus hier wil ik nog even iets over zeggen. We gaan twee teksten lezen. Marcus 16, vers 17 en Colossenzen 3, vers 17. Marcus 16, vers 17. Hen die geloofd zullen hebben, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, vreemde talen spreken, et cetera. Jij zegt, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nou, dat doen we in Jezus' naam, toch? In de naam van Christus. Maar hij zegt ook, in mijn naam zullen ze in tongentaal spreken. Wie zegt er altijd voordat hij in tongentaal gaat spreken, in de naam van Jezus, kura bababasha. Niemand, doen jullie er niet, dat zegt hij toch? Oh, leuk. Colossenzen 3 vers 17. Alles wat u doet met woorden of daden, doet alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, ik doe deze deur open in Jezus' naam. Ik ben iets aan het triggeren, omdat, ja, alles doen we in de naam van Jezus. En zeker demonen drijven, zieken genezen. Maar wat Jezus eigenlijk zegt is, ik geef jullie mijn naam. Wat betekent, wij hebben de naam van Jezus een gebedsformule gemaakt. Dus ik zeg mijn gebed op, ta-da-da-da-da, in Jezus' naam, amen. Als gewoonte om een gebed af te sluiten. Terwijl Jezus eigenlijk zegt, ik geef je mijn naam. Wat je eigenlijk zegt, als je zegt in de naam van Jezus, zeg je namens Jezus Christus, zeg ik jou. Dat is wat je zegt in de naam van Jezus. En wij zijn ons daar niet al bewust van, omdat we het als een gebedsriedel hebben. Terwijl eigenlijk als we zeggen in de naam van Jezus, zeg je namens Jezus Christus, zeg ik jou. Dit. En daarom, alles wat je doet, doe je, zegt de Bijbel, in de naam van Jezus. Doe je werk als voor de Heer. Als je in tongentaal spreken, doe je natuurlijk namens Jezus. Maar al die dingen doe je namens Jezus. Ook demonen uitdrijven. En de Bijbel leert ons dat, natuurlijk, dat ze zeiden in Jezus' naam geuit. Dat is goed. Alleen waar ik een soort bewust van wil zijn, autoriteit is namens Jezus handelen. Is namens Jezus handelen. Dus als je handen op iemand legt voor genezing, zeg je eigenlijk, namens Jezus Christus zeg ik jou, word gezond. Dat zie je wat Petrus doet bij Eneas. Volgens mij is het Handelingen 8 of zo, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar dan zegt hij, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en wandel. Hij zegt al van tevoren, Jezus Christus maakt je gezond. Handelingen 3 vers 6. Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Dus de naam van Jezus is geen gebedsformule. Het is handelen namens Jezus. En het is goed om de naam van Jezus te gebruiken, maar besef wat je doet. Besef dat je eigenlijk zegt namens Jezus Christus, zeg ik u. En dat is belangrijk om te beseffen als het gaat over autoriteit. Autoriteit. Nog één laatste gedachte over autoriteit. En dit is een soort one-liner, maar wel heel goed om te beseffen. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. De discipelen komen in een storm terecht en ze zijn helemaal in paniek. Oh, oh, oh, oh, oh. En ze maken Jezus wakker. Jezus was niet in paniek. Hij liet die storm liggen door zijn autoriteit. Heel veel christenen hebben wel de naam van Jezus geleerd, maar ze zijn nog steeds in paniek. En als je ze hoort spreken, spreken ze niet uit geloof, ze spreken uit angst. In de naam van Jezus, ga liggen, in de naam van Jezus, ga liggen, in de naam van Jezus, ga liggen. Ja, ik snap er niks van, want ik heb de naam van Jezus gebruikt. Ja, en hoe? We doen alsof we, dat is imiteren. We weten hoe het trucje werkt, maar we hebben helemaal geen rust in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Jezus werd wakker, dacht, oh, een storm. Huh. Oké, we lossen het even op. Snap je, hij had rust in de situatie. En wij zijn vaak al vol paniek en vol van angst. En dan gaan we proberen iets te doen. Heel vaak bidden we niet omdat we geloof hebben, we bidden omdat we een probleem hebben. Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Vanuit rust. Verhaal sluit ik af. Ik kwam op een dag bij mijn ouders en er stond een ambulance voor het huis van mijn ouders. En mijn ouders wonen aan een dijkje, dus er zijn verder geen andere huizen in de buurt. Dus ik wist, die is bij mijn ouders. En ik kijk door het raam en ik zie mijn vader ligt op de grond. En die ambulancebroeders zijn met hem bezig. En ik wist niet wat er aan de hand was. Maar ik was niet in paniek. Dus ik deed de deur open. En toen ik één voet binnen zet, zei ik, duivel, ga uit mijn huis in Jezus' naam. En met dat ik een voet binnen zet, komt mijn vader bij en ze hebben nooit iets bij me kunnen vinden. En hij was in één klap compleet weer helemaal terug en we genezen. Maar het was vanuit rust, het was vanuit autoriteit. Ik was niet in paniek. Weet je, je hebt autoriteit over de storm waarin je kan slapen. En dat zijn situaties waarin je autoriteit gebruikt. Amen. Iets geleerd over autoriteit? Halleluja. Wat balen de demonen van vanavond. Maakt niet uit, we balen ook van hun. Er zijn gelijks. En voor deze keer, omdat het vorige keer vakantie dus heeft gezeten, wil ik nog de kans geven om te zaaien vanavond als je dat wilt doen. Misschien kunnen we de geefslide opzetten. Maar één ding over zaaien en oogsten. Een van de dingen is, de grond waarin je zaait bepaalt onder andere de oogst. Als je in goede grond zaait, krijg je goede oogst. Dus wil je de kans geven ook om te zaaien. Veel van jullie zijn maandelijks partner geworden. Als je nog niet bent, wil je van harte voor uitnodigen. We staan altijd in geloof voor extra partners. Maar hebben wij de geefslide, Wendy? Ja? Dus als je wil geven, willen we je de kans geven. Er liggen machtigingskaarten op je stoel. En dan gaan we zo meteen daarvoor bidden. En dan gaan we de avond afsluiten. Maar als je mee wil zaaien en wat we aan het doen zijn, geef je nu de kans. Mooi, toch? Bedankt.

0: Dadelijk compliment dus. Hij krijgt hem eruit, ja. Ja, ja, we waren, ik was ook... Nee, klopt, het is eigenlijk een compliment, ja. Het waren de belangrijkste dwaalleraar, want we hadden de meeste invloed. Nou ja, dat is dan positief, ja. Dat vond ik ook, ja. Nou, de duivel. Ja, joh. Lukt het, Wendy? Je had ook geen hakken aan moeten doen, hè? Dat geleidt niet goed met die beamer. Oké, je kan het ook overmaken op ons rekennummer als je die hebt in je telefoon. En anders heeft Wendy binnen een week de slide gevonden. We houden van je, Wendy. Alles staat op de kaart. Kijk, heel goed. We hebben een oplettende lezer. Rekeningnummer staat ook op de kaart, dus dat kan je ook invullen. Laten we erover bidden. Dank u, Vader God, voor vanavond. Dank u voor uw goedheid. Dank u dat u ons autoriteit heeft gegeven. Dank u dat we uw kinderen zijn, gezeten aan uw rechterhand. Heer, en ik bid dat we die autoriteit volledig gaan uitleven. Dat we in onze generatie zullen laten zien dat de duivel een verliezer is. Dat in Nederland massaal demonen worden uitgedreven, zieken worden genezen, mensen opstaan uit rolstoelen, kanker verdwijnt, Heer. Dank u dat u ons autoriteit hebt gegeven. Heer, ik zegen iedere student. Dank u voor uw kracht, uw gunst op hun leven. Dank u, Heilige Geest, dat u ons leert, onderwijst in de waarheid, dat u de juiste dingen omhoog haalt in ons leven. Heer, dank u wel voor het zaad ook wat vanavond gezaaid is, dat we honderdvoudig zullen oogsten. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Kijk, als je gaat bidden, gebeuren de wonderen, hè? Ja, ja, oké. Hey, super dat je er was vanavond. We zien je graag volgende keer weer. Als je machtigingskaart hebt ingevuld, kan ik even afgeven bij de boekentafel. En dan zien we je volgende keer weer.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit
8: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de realiteit van de onzichtbare wereld, of de realiteit van de geestelijke wereld eigenlijk op het algemeen. En we zijn gisteren geëindigd natuurlijk bij de voorbeelden in de Bijbel over de geestelijke wereld. De verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. Nou, misschien heb je gisteren niet geluisterd. Wellicht luister je nu via God Radio en je hebt gisteren niet geluisterd. Dan kan je alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of op YouTube Choice Nation TV. En binnenkort ook te luisteren via onze app Dagelijks Brood. Het is nog niet helemaal af. Binnenkort zou je ook kunnen luisteren op onze app genaamd Dagelijks Brood. Nou, gisteren zijn we dus geëindigd bij de engelen rondom Elisa en zijn dienstknecht. Nou, laten we kijken vandaag naar een ander voorbeeld van de realiteit van de geestelijke wereld. Dat kunnen wij vinden in het boek van Matteüs 17. Matteüs 17, vanaf vers 1. Hij zegt, en na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hem verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hierin zijn, dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hun. En zie, een stem uit de wolken zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat je gezien hebt, totdat de Zoon des Mens opgestaan is uit de dood. Nou, hier weer een andere realiteit van de geestelijke wereld, was dat Jezus was met zijn dienstknecht boven en ze waren naar de berg gegaan. En de Bijbel zegt dat terwijl Jezus bad, hij deed zijn ogen, natuurlijk hij bad en zijn gedaante werd veranderd. Hij werd als een zon. Dus hij begon te blinken. Okay? En de Bijbel zei dat op dat moment gingen de ogen van Petrus en Jacobus en Johannes open. En ze zagen in 1 keer Mozes en Elia met Jezus praten. Nou, je moet je voorstellen, Elia was al jaren, misschien 700 tot 800 jaar daarvoor overleden. Mozes nog langer. Mozes was 1000 jaar, iets langer dan 1000 jaar daarvoor, 1500 jaar daarvoor overleden. Okay? Elia was niet overleden, want Elia werd meegenomen naar de hemel. Nou, dat is ook een mysterie, omdat de Bijbel zegt dat totdat Jezus was opgestaan uit de dood, kon niemand eigenlijk de hemel binnengaan. Dat kon niet, omdat de zonde was nog niet weggevaagd. Okay, dus waar zou Elia zijn geweest? Dat is een vraag van een andere keer. Het zijn allemaal mysteries die wij uit de Bijbel moeten ontdekken. Want de Bijbel is duidelijk over. Enoch werd ook meegenomen. Enoch werd ook geraptured of opgenomen. Maar ik geloof dat deze mensen konden niet in de hemel komen, omdat de bloed was nog niet verspild aan het kruis. Oké, maar dus ergens konden ze verschijnen aan Jezus. De verhaal hadden wij ook natuurlijk met Samuel. Samuel was wel doodgegaan. Toen koning Saul, op een gegeven moment, koning Saul was bij een waarzegger gegaan. Omdat hij kon Gods stem niet meer horen via de profeten. Of hij hoorde Gods stem gewoon niet meer. En hij ging naar de waarzegger en hij zegt, ik wil dat je Samuel terugbrengt. Nou, de waarzegger was gewend om familiaire geesten op te roepen. Dan luister je heel goed. De waarzegger was bekend om familiaire geesten. Niet zozeer de daadwerkelijke geesten van de mensen, want dat kon niet. De meeste mensen zeggen van, ja, mijn oma verscheen naar mij, mijn oma kwam naar mij, bla bla bla. Dat zijn allemaal familiaire geesten voornamelijk. En pas daarop. Pas erop, oké? Dus, maar deze keer toen de waarzegster de geest ging oproepen, toen zag hij daadwerkelijk Samuel. En ze schrok. Ze zou niet schrikken als het een familiaire geest was. Oké, nou Samuel was wel doodgegaan, maar blijkbaar ergens, God liet Samuel toch even terugkomen om met koning Saul te praten. Nou, vraag mij niet hoe en wat precies. Dit zijn allemaal zijn soms mysteries in de Bijbel over de geestelijke wereld, waar wij soms niet, ja, wat wij soms niet aanraken. Nou, Samuel, geloof ik, was in de boezem van Abraham. Want de Bijbel spreekt over dat voordat Jezus was gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood, was een ieder die stierf en die was rechtvaardig voor God, gerechtig voor God, die werd bij Abraham's boezem gebracht. Abraham's boezem was een gedeelte in het dodenrijk die niet de hel was. Het was een speciale plek in het dodenrijk die niet de hel was. Het was een plek van wachten. Oké? En daarom zag je in het verhaal die Jezus gaf over Lazarus. Over de dode Lazarus. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de geestelijke wereld. Oké? En dit zijn soms mysteries. Volg mij en heb geduld met mij en we zullen doorheen gaan. Oké? Want de geestelijke wereld is belangrijk. Er zijn mysteries om ons heen die wij soms niet begrijpen. Laten we kijken naar Jezus en de arme Lazarus, oké? De hel, wat gebeurde daar in de hel voordat Jezus was gestorven en opgestaan was uit de dood? Wat was er nou precies, de rechtvaardige mensen zoals Abraham, Isaac, Jacob, waar waren ze? Lucas 16 vers 19. En nu was er een zekere rijke mens die gekleed ging in purper en zeer fijne linnen, zegt de Bijbel, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Zie je? De schoot van Abraham. Abraham's schoot. Abraham's boezem. Oké? Dat zegt de Engels. Abraham's boezems. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg. Dus de rijke man was in de hel terechtgekomen. En toen hij zijn ogen opensloeg. Dus met andere woorden, in de hel ben je nog bewust. Man, niemand moet naar de hel gaan. Niemand moet naar de hel gaan. In de hel ben je nog van alles bewust. Weet je, sommige mensen zeggen van, ja, als je sterft, als je in Jezus gelooft, ga je naar de hemel. Als je niet in Jezus gelooft, dan is dat gewoon klaar. Je bent vernietigd, je bent klaar, je hebt geen herinnering meer. Klopt niet, 100% niet. Dat is niet waar. Er is een hel en daarom prediken wij het evangelie. Daarom gaan we erop uit, daarom geven wij geld. We spenderen onze financiën, onze tijd, onze energie. Zodat men tot de waarheid van het evangelie kunnen komen. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opensloeg, waar hij in pijn verkeerde. Je voelde pijn. Zag hij Abraham en van ver en Lazarus in zijn schoot. Nou, niet in zijn schoot fysiek, oké, maar we noemen dat de mooie kant van hel. Oké, voordat Jezus was gekomen, voordat Jezus was gestorven en opgestaan was uit de dood. Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, dan de mensen die in Jezus geloofde, die rechtvaardig zijn, die gaan rechtstreeks naar de hemel. Ze hoeft niet meer te wachten in het dodenrijk. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vingers in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Nou, in hel is er een vlam. En in hel heb je vreselijk pijn. Nou, dit was geen gelijkenis, oké? Want Jezus zei in vers 19, nu was er een zekere rijke mens. Dit was een verhaal. Dit was geen gelijkenis, oké? Dus in hel is er veel pijn. We gaan door met lezen. Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn. Dus we zien eigenlijk een aantal kenmerken van hel. Dit is een van de mooiste stukken in de Bijbel. Mooi is het niet natuurlijk, want je wilt dat niemand naar de hel gaat. Maar een van de inzichtrijke stukken in de Bijbel over de hel eigenlijk. En natuurlijk, het is veranderd nu omdat je hebt niet de gedeelte van Abrahams boezem meer. Omdat nu kan iedereen naar de hemel die in Jezus gelooft. En die opnieuw geboren zijn. Maar de mensen die niet in Jezus geloven en die sterven zonder Jezus geloven, ze gaan naar de hel. En dit is hoe hel eruit ziet. Het zegt, hij sloeg zijn ogen open en hij verkeerde in pijn. Dus in de hel ben je bewust. In de hel kan je nog kijken. En hij zegt, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen. Zelfs in hel was deze man, wilde hij nog steeds Lazarus controleren. Hij dacht, hij was nog steeds in de aarde. Hij zei, laat die Lazarus naar mij toe komen. Om dit voor mij te doen. Hij zegt zodat hij met de top van zijn vingers in het water kan dopen en mijn tong verkoelen. In de hel heb je vreselijk dorst. Dat je zelfs een klein beetje water, een mini puntje water, zal je een beetje verkoelen. Omdat het vreselijk dorstig is. En ook, want hij zegt, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Nou, vers 25. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertrotst en leidt u pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die vanaf daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dus vader Abraham, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hun getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Hij zei, hey, ik wil niet dat iemand naar deze plaats komt. Alsjeblieft, stuur Lazarus terug naar mijn broers, om tot zij te prediken. Zodat ze niet hier naartoe zullen komen, zodat ze in God moeten gaan geloven. Als je zou weten, de mensen die nu heen zijn gegaan zonder Jezus, hun enige gedachte die ze hebben is, heren, Alsjeblieft. Laat er iemand vertellen aan mijn broers, aan mijn zus, aan mijn familie, dat ze in Jezus moeten geloven, want ze moeten deze pijn niet meemaken wat ik nu meemaak. Nou, kijk de antwoord van Abraham. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij zei echter, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Weet je, wat Abraham hier zegt is heel erg profound. Is heel erg inzichtrijk, oké? Waarom? Omdat deze man, hij zei, hey, als iemand uit de dood nog zou opstaan en mijn vader en moeder zou gaan vertellen, of mijn broers vertellen van, hey, de dodenrijk is niet een plek waar je naartoe moet gaan, dan gaan ze geloven. Met andere woorden, de mensen die zeggen van, ja, als er iemand uit de dood nu op zou staan en tegen mij zou zeggen dat hel en de hemel is echt, dan ga ik geloven. En Abraham zei tegen hem, nee. Dat gaat hun niet veranderen, zei Abraham hier letterlijk. Dat gaat hun niet veranderen. Waarom? Ze hebben al de profeten en Mozes. Dat betekent dus ze hebben al de Bijbel. De profeten en Mozes is het Oude Testament. De eerste 5 boeken zijn van Mozes en natuurlijk de rest zijn de profeten. Oké, hij zegt, ze hebben al de Bijbel. Als ze niet in de Bijbel geloven, zullen ze ook niet geloven als iemand uit de dood op zou staan. Sommige mensen zeggen van, als God aan mij nu zou verschijnen, als God nu voor mij zou staan, dan zou ik geloven. Nee, dan zou ik niet geloven. Als je het woord die gepredikt wordt nu, vanuit het woord van God, niet gelooft, Abraham heeft ons hier duidelijk gemaakt, dan zou je ook niet geloven in als God jou nu voor jou zou staan. Nee, waarom? Geloof is vanuit het hart, niet vanuit het fysieke waarnemen. En dus laat ons zien, de geestelijke wereld is zo reëel. Hel is reëel. De hemel is reëel. En des te meer waar je bewust van moet zijn. En morgen gaan we door eigenlijk met voorbeelden uit de Bijbel over de geestelijke wereld. En voor nu wil ik je mee afsluiten en ik wil zeggen, God zegen en we spreken elkaar morgen weer. God zegen en heb een gezegende dag.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De woorden van gisteren horen we vandaag nog een keer. De eerste keer sprak God deze woorden tot Jezus toen hij in de Jordaan gedoopt was en hij zijn bediening begon. De tweede keer dat God deze woorden tot zijn zoon sprak, was aan het einde van zijn bediening. Toen zei God opnieuw: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Matteüs 17, vers 5. Voordat Jezus in Jeruzalem zal sterven, gaat hij met Petrus, Jacobus en Johannes een berg op om te bidden.

0: van een stralende wolk over hen heen en klinkt voor de tweede keer Gods stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Opmerkelijk. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn bediening hoort Jezus deze woorden van God. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. De eerste keer vond dit plaats op het laagste punt van Israël, de Jordaan. De tweede keer op een van de hoogste punten van Israël. En volgens de traditie was dit de berg Tabor. In eenheid met Christus spreekt God deze woorden ook tot jou. Op zowel de bergtop als in het dal. Op het hoogtepunt en in het dieptepunt van je leven zegt God tegen jou. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Hou je vast aan deze woorden en laat ze nooit meer roven. Want na de doop in de Jordaan werd Jezus door de boze verzocht in de woestijn met deze woorden. Luister goed, Matteüs 4 vers 3. Als u de zoon van God bent. Misschien lag de grootste verleiding voor Jezus wel hierin. Dat de duivel het woord geliefde had weggelaten. Hij zei niet, jij bent Gods geliefde zoon, je bent de zoon van God. De boze wil ook jou laten vergeten dat jij Gods geliefde kind bent. Onthoud dat je elke keer als jij God je vader noemt, je bevestigt dat je zijn geliefde kind bent.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
4: De legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar, wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden. Totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord. Wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonden belijden, Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. Oh, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. Oh, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen, in zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij u mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
3: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, ik ben Kees Florissen. En vandaag hebben we het laatste deel uit de serie Jezus, onze redder, maar ook onze rechter. Met als onderwerp overwinnen het kwade door het goede.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Laten we het maar eens hebben over het ontwikkelen van een positieve houding. Romeinen 12 vers 21 zegt: word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus, we hebben twee opties en dan ook niet meer dan twee. We kunnen overwinnen of we kunnen overwinnen worden. Er zit niets tussenin. En als we geconfronteerd worden door het kwaad, dan is er maar één ding sterk genoeg om het kwade te overwinnen. En dat is het goede. We kunnen geen negatieve houding meer aannemen. We kunnen niet gewoon zeggen, dat is niet mijn probleem. We moeten actief in actie, in de praktijk brengen. Het Hebreeuwse woord voor goed is tof. Tob. En betekent een totale afwezigheid van elke vorm van kwaad. Net als het Griekse agathos. Romeinen 8, vers 35 verder zegt: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals het geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Dat klinkt behoorlijk negatief, vindt u niet? Sommige mensen hebben bezwaar tegen negatief onderwijs. Ze zeggen, wees positief. Maar het negatieve is ook waar. Mensen die valse aandelen verkopen in de aandelenmarkt zijn zeer positief, maar ook bijzonder oneerlijk. Als christenen moeten we ook het negatieve onder ogen zien. We kunnen onze ogen niet sluiten, ons hoofd afwenden als we het zien. Er komen problemen aan. En ik geloof dat er nog veel meer problemen in het verschiet liggen dan de meesten van ons op dit moment kunnen omvatten. Maar dat betekent niet dat we pessimistisch moeten zijn. Wat is Paulus' commentaar in Romeinen 8? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Wat is dit alles? Oh ja, die lijst: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naakt, gevaar, het zwaard. En dan zegt Paulus, in al deze dingen zijn we meer dan overwinnaars. Ik heb de Heer ooit eens gevraagd wat het is om meer dan overwinnaar te zijn. En ik had het idee dat hij me dit antwoord gaf. Meer dan overwinnaar zijn betekent dat je in de problemen komt, het overwint en eruit komt met meer dan je had toen je erin ging. Je hebt dan buit gemaakt. Ik lees nog twee Bijbelteksten. De eerste is uit 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 4. Lieve kinderen, dat is aan ons gericht. U bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Eigenlijk is het ongelooflijk stom van de duivel om ooit te denken dat hij God aan kan. Ik bedoel, we kunnen die domheid bijna niet bevatten. De God die heel het universum heeft geschapen en het perfect onderhoudt en een of ander wezen dat zelf geschapen is, daagt deze schepper uit. Maar hij die in ons is, is groter dan hij die in deze wereld is. Ik wil graag dat je me dat nazegt. Ik denk dat jullie dat nodig hebben. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik luister even. Mooi. Openbaringen 21 vers 7 zegt het volgende. Wie overwint, zal alles beërven. Niet bederven, maar beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Ik heb het Nieuwe Testament doorzocht Ik kan daar geen enkele belofte vinden, behalve voor degenen die overwinnen. En je hebt maar twee opties. Of overwinnen, of overwonnen worden. Dus wij allemaal, ieder van ons, moet een beslissing nemen. Ik kan overwinnen. Groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Maar ik moet een beslissing nemen. Ik kan aan de voorwaarden voldoen. Laten we daarom besluiten met dit gebed. Heer Jezus, het spijt me dat ik zo vaak mijn rug naar u toekeerde en mijn eigen weg ging. Nu heb ik berouw, ik keer terug naar u. Ik geef me aan u over en ik vraag u om uw weg te gaan in mijn leven. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u wilt dat ik ben. Laten we deze zin herhalen. Neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u wilt dat ik ben. In de naam van Jezus. Amen.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt. Want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus, met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb. Dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.
4: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
11: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
12: What did you mean about going to Lazarus?
13: I said what I said.
11: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
14: Lord, why didn't you come?
15: Take away the storm. What is he doing?
11: Download nu de gratis app en start met kijken.
16: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
17: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
16: Herstelteam.nl.
18: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
16: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht.
9: Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
13: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
19: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
20: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. You're doing way too much.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Vanaf dit weekend op God Radio.
6: The name of Jesus Christ.
4: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
6: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
4: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ga naar god.radio en doneer.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
3: Vanaf dit weekend op God Radio.
4: The name of Jesus Christ.
3: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
4: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
3: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: God Radio staat aan.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
10: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
9: Herstelteam.nl.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
12: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
13: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Je hoorde Caleb en John finished zojuist op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland met daarvoor Grace & Max en hun nieuwe single Silence. Grace & Max, zeg je, wie zijn dat nou weer? Ja, die zijn ook niet heel erg bekend. Maar ja, wat niet is, dat kan nog komen natuurlijk. Hè? En daarom draaien we het ook op de radio. En misschien zijn er wel heel veel mensen die dat plaatje heel erg leuk vinden. En ja, als je dat dan even op gaat zoeken, dan krijgt dat streams en zo. Hè? Ja, en dan kan het zomaar bekender worden, of niet. Ja, we gaan het meemaken. Caleb & John was trouwens ook een plaatje die nog niet super oud is. Maar al wel heel lekker scoort online. De nodige views en streams heeft. Dus ja, dat gaat alleen maar verder reizen natuurlijk. Prachtig plaatje ook. Aan het begin allemaal van de nieuwe vrijdagmiddag. Nee, de vrijdagmiddag, de weekendshow. Ik moet echt wennen. Ja, het was eerst vrijdagmiddagshow, maar het is nu weekendshow geworden. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat we zowel op de vrijdagmiddag als op de zaterdagmiddag uitzenden. Anyways, de weekend. Show, dat is hem dus. Hey, ik heb weer een heleboel nieuwe platen voor je opgezocht en uitgezocht. En ja, zo in zo'n hele grote bak gedaan, hè? Zo loodjes getrokken en zo. Nee, dat zoveel zijn er nou ook weer niet. Maar ik heb wel heerlijke muziek voor je klaar, hoor. Goh.

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

ongelooflijk hoe snel die weken gaan tegenwoordig. Ja, dat zal misschien ook wel iets met de leeftijd te maken hebben. Maar in mijn beleving was het nog maar vorige week vrijdag. Maar het is alweer vrijdag. Maar dat betekent dus ook dat het alweer weekend is dadelijk. Ja, lekker toch? Zeg, achtereenvolgens hoorde je Doe, haar nieuwe single Know Your Name. En natuurlijk gevolgd door die prachtige plaat van Apollo Limited, The Future is Calling. Ja, zometeen heb ik een hit voor je. Ja, die staat ook in de reguliere hitlijsten. Justin Bieber, Everything Hallelujah, gaat er zometeen aankomen. Nu eerst gaan we even een jaartje of 10 terug met deze van Peter Furler. Wie? Ja, dat was ooit de leadzinger van de Newsboys. Ja, de beste leadzinger trouwens ook van de Newsboys. Als je het mij vraagt, dat vraag je niet, maar je krijgt mijn ongezouten mening er gratis bij. Reach, je hoort hem nu.

toen hoorde je opeens Justin Bieber op God Radio. Ja, Justin Bieber is natuurlijk al veel langer met geloof bezig. En ja, je ziet hem toch wel kleine stapjes in die richting maken. Hè? Ook muzikaal gezien. Dus ja, dat is eigenlijk best leuk om waar te nemen, als ik eerlijk ben. Peter Furler daarvoor met Reach. En dat alles op God Radio in de weekendshow. Van harte welkom. We zijn natuurlijk onderweg naar die klok van 5 uur. Duurt nog eventjes, maar ik ga je natuurlijk helpen om door dat laatste stukje van je werkweek heen te komen. Ja, en daarvoor heb ik heel veel lekkere muziek uitgekozen. Waaronder een plaat van Cutlass. Ja, dat is ook alweer een... wat is dat? Een jaartje of 20 geleden. Zo. Ja, als je het snel zegt, valt het wel mee. It's Like Me, dat gaat er zo meteen aankomen. Maar ik heb er ook eentje uit onze tipmap. En dat is een plaat die ongeveer een weekje oud is. Nou, dan is het toch weer een beetje een balans. But the word says...

It's Like Me, je hoorde Cutlass. We gingen 20 jaar terug in de tijd maar liefst. Ja, voor de mensen die denken van, oh, dat was een leuk plaatje. Dat was pas geleden uitgekomen, toch? Nee, 20 jaar terug, geleden. Ja, 20 jaar terug of geleden. Ja, probeer het allebei tegelijk te zeggen. Je hoort het. Ja. Het is vrijdagmiddag, tijd voor het weekend. Daarvoor Caleb en Kelsey, But The Word Says. Ja, en in de afgelopen week hebben we natuurlijk weer natuurlijk van alles voorbij zien komen. Maar een van de meest opmerkelijke dingen vond ik toch wel persoonlijk de verklaring die door de Raad van Kerken is uitgebracht. Wat een vreselijk sturend document was dat. Ja, nou, mocht je dat nog niet hebben meegekregen, ik ga er zo meteen meer over vertellen. Nu eerst Light of Ages, The Lord's My Shepherd.

0: scared of, I don't really know.
1: Alison Eyed hoorde je op God Radio, het geluid van Hoop van Nederland. I don't know, of terwijl IDK. Daarvoor Light of Ages en The Lord's My Shepherd. Ja, ik zei het een paar minuten terug al, dat ik toch wel een van de meest opmerkelijke dingen van de afgelopen week vond. De verklaring die de Raad van Kerken heeft uitgebracht. Nou ja, in gewone taal zegt het ongeveer dit. De kerken maken zich zorgen over de groei van radicaal rechts gedachtegoed. Ook binnen kerkelijke kring. En volgens de Raad botst dat gedachtegoed met de kern van het christelijk geloof. Nou, dat is op zich ook wel zo. Omdat het kan leiden tot uitsluiting, verharding, racisme, nationalisme en minachting voor kwetsbare mensen. De Raad ziet dit niet alleen als een maatschappelijk probleem, maar ook als een geestelijk probleem. Het christelijk geloof mag niet worden misbruikt om haat, angst of machtsdenken te rechtvaardigen. Tegelijk zegt de Raad, we moeten mensen die hiervoor gevoelig zijn niet meteen afschrijven. Kerken moeten juist het gesprek aangaan, goed onderwijs geven over wat het betekent om Jezus te volgen en mensen helpen onderscheiden wat wel en niet bij het evangelie past. Maar er moeten ook grenzen zijn. Als iemand hardnekkig racistisch blijft spreken of geweld steunt, dan mag de kerk daar niet stil over blijven. Kort gezegd, de Raad roept kerken op om duidelijk afstand te nemen van radicaal rechts gedachtegoed, maar tegelijk pastorale ruimte te houden voor een gesprek, correctie en discipelschap. En als je dat heel snel zo voorleest, dan denk je, dat is eigenlijk best wel een goed punt. Maar als je iets dieper gaat kijken naar wat er nou daadwerkelijk nog meer in dat document staat en de manier waarop het is opgeschreven, dan kom je tot een hele andere conclusie. Daar ga ik je zometeen iets meer over vertellen.

Street op God Radio met Hard Love. En dat deden ze samen met Andra Day. Daarvoor Elisa Figuera, als ik dat goed uitspreek. Here in the Moment. En daar weer voor vertelde ik je een verhaal. Vertelde ik je over een statement dat door de Raad van Kerken in Nederland is uitgebracht. Een statement dat eigenlijk toch wel gewoon heel erg uitspreekt tegen racisme en tegen... Ik zoek hem even terug hoor. En tegen uitsluiting, tegen verharding, tegen racisme, tegen nationalisme en tegen minachting voor kwetsbare mensen. Nou, en op zich, als je dat zo hoort, dan denk je van er is geen spel tussen te krijgen. Dan moeten we als kerk gewoon stelling tegennemen. Alleen wat de raad hier heeft gedaan, laat ik het zo even verwoorden. Mijn grootste bezwaar tegen deze verklaring is niet dat de kerk zich uitspreekt tegen haat, racisme of onrecht. Natuurlijk moet de kerk dat doen, daar mag natuurlijk geen misverstand over bestaan. Maar er gebeurt hier iets anders. Hier wordt een politiek frame over de kerk gelegd. En vervolgens wordt dat frame bijna geestelijk gemaakt. Het probleem is dat de Raad van Kerken doet alsof het gevaar vooral van één politieke kant komt. Maar de Bijbel leert ons iets veel fundamentelers. Het probleem van de mens is zonde. Niet rechts, niet links, niet conservatief, niet progressief. Zonde. En zonde komt in alle politieke stromingen voor. Trots, haat, leugen, rebellie, machtsmisbruik, manipulatie en afgoderij zitten niet netjes in één hoek van het politiek spectrum. Wat mij stoort is dat de kerk hier het risico loopt om mensen niet meer te toetsen aan Gods woord, maar aan een politiek moreel etiket. En zodra de kerk dat gaat doen, wordt zij dus geen profetische stem meer boven de partijen, maar een verlengstuk van een ideologische agenda. En dan gaat de kerk dus niet meer zeggen, bekeer u tot Christus, maar denk politiek zoals wij vinden dat u moet denken. En daar raakt dit aan iets heel wezenlijks. De kerk wordt niet geleid door politieke analyse, maar door Gods woord en door de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Niet een commissie, niet een rapport, niet een kerkelijk beleidsstuk. Zodra de kerk het geweten van mensen probeert te controleren, schuift zij op een gevaarlijke manier van geestelijke leiding naar geestelijke beheersing. Controle... Luister goed wat ik je vertel. Controle is de tegenpool van vertrouwen. Waar de Heilige Geest werkt, ontstaat overtuiging van binnenuit. Waar controle regeert, ontstaat druk van buitenaf. En dat is een wereld van verschil. De kerk moet mensen niet politiek conditioneren, maar geestelijk vormen. Niet manipuleren, maar toerusten. Niet het geweten overnemen, maar mensen leren wandelen in met Christus, geleid door de Heilige Geest en geworteld in het woord van God. Politieke dwaling los je niet op met kerkelijke gewetenssturing. Je lost het op door bekering, waarheid, onderwijs, gebed en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. De kerk moet zonde benoemen, ja. Maar zij moet dat aan alle kanten doen, zonder politieke oogkleppen. Mijn bezwaar is dus simpel. De raad zegt terecht dat haat en uitsluiting niet bij Christus horen, maar gebruikt vervolgens een benadering die zelf verdacht veel lijkt op politieke sturing van het geweten. En daar moet de kerk ver vandaan blijven. De kerk is niet geroepen om links of rechts te disciplineren. De kerk is geroepen om Christus te verkondigen, zonder te ontmaskeren, mensen toe te vertrouwen aan de leiding van de Heilige Geest en hen terug te brengen onder het gezag van Gods woord. En dat, lieve mensen, wilde ik toch...

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Wederom een hele goede middag. Van harte welkom terug bij het tweede deel van de weekendshow. Ik blijf iedere keer bijna zeggen de vrijdagmiddagshow. Ja, die is toch echt ter ziele. Die hebben we persoonlijk de nek omgedraaid. Want ja, het moest de weekendshow worden. En ja, dat is het dus nu. Ja, welkom terug dus. We begonnen dit uur met John Keat en The New Me. Gevolgd door de redelijk nieuwe single van Mercy Me en Make It Well. Ja, goh, ik heb in vorige uur heb ik toch eventjes... Ik kon het toch even niet laten om toch iets te zeggen over het hele gebeuren rond die verklaring van de Raad van Kerken. Want ja, ik heb ooit van Derek Prins geleerd. Hè, vanuit al die boeken die hij heeft geschreven en al het onderwijs dat hij heeft gemaakt over het onderwerp toverij. Op een bepaald punt zei hij, als je het eenmaal hebt geleerd te herkennen, zie je het overal en kun je je ogen er niet meer voor sluiten. En dat is ook precies wat ik in dat document herkende. En dat vind ik, ja, dat was best wel, ja, ik moest daar toch even iets van zeggen, lieve mensen. Sorry als ik je even in de mineurstemming heb gebracht, maar ja, soms moet het er even uit, hè, ja. Ik bedoel, zoals Derek Prins het ook ooit zei, negativiteit is soms ook realiteit. We hoeven niet te doen alsof het er niet is, zeg maar. Goed, Cochrane & Company gaat er zo meteen aankomen. Running Home. Nu eerst heb ik een nieuw plaatje voor je. Die is afkomstig van Homecoming. I Miss You.

Cochrane & Company hoorde je zojuist Running Home in de weekendshow op vrijdagmiddag. Nogmaals van harte welkom in, nog niet in jouw weekend, maar in jouw bijna weekend. Laten we het zomaar even noemen. Ja, ik moet wel zeggen, dat onderwerp over die Raad van Kerken beschijnt toch wel redelijk te leven. Onder de luisteraars ook. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder. Bijzonder. Dit is ook wel een klein beetje te verwachten natuurlijk. Ik zit daar toch ook weer een beetje over te brainstormen, hè, al een hele week. En ik denk, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat proberen ze nou eigenlijk te bereiken? Dat mensen liefdevol met elkaar omgaan. En dat dan op commando, zeg maar. In plaats van dat de Heilige Geest het werk doet. Dat is toch een beetje vreemd, vind ik. Ja. He, dus als je een bewijs wilt zien, zeg maar, van een kerk die de Heilige Geest geen ruimte meer geeft. Nou, zie die verklaring, zeg maar. Ja, ik vind het gevaarlijk om mensen met zorgen mondo te maken. Omdat zorgen dus niet verdwijnen wanneer je ze verbiedt. Nee, want wanneer je dat gaat doen, gaan ze gewoon ondergronds. Mensen voelen zich niet meer gehoord, verliezen vertrouwen. En zoeken uiteindelijk plekken waar hun zorgen wel serieus worden genomen. En dan komen ze dus juist uit bij die extreme stemmen. En moet je dat willen? Dat is de grote vraag natuurlijk. Een volwassen kerk moet niet bang zijn voor lastige vragen. Als mensen zorgen hebben over cultuur, migratie, veiligheid, overheid, media of morele verwarring, ja, dan moet je die zorgen dus niet meteen wegzetten als verdacht, dom of gevaarlijk. Je moet ze toetsen. Aan feiten, aan rechtvaardigheid, aan naastenliefde, maar bovenal aan Gods woord. En wie zorgen monddood maakt, kiest uiteindelijk voor controle in plaats van vertrouwen. Maar controle geneest geen angst. En de Heilige Geest werkt niet door intimidatie, maar door overtuiging, waarheid en licht. En daarom moet de kerk ruimte geven voor een eerlijk gesprek, zonder haat goed te praten, maar ook zonder mensen bij voorbaat in een politiek verdachtebankje te zetten. Alleen dan kan er namelijk echte correctie, bekering en geestelijke groei plaatsvinden. Ja, je moet mensen niet meteen in een hoekje zetten en zeggen van ja, nee, jouw zorgen mogen niet zijn. Dat is toch, ja, blijft toch een beetje vreemd. Unspoken, ja, dat is dan de bandnaam van deze plaat. Reason. This

McDonald en Ain't No Way. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op God Radio. Met daarvoor Unspoken en Reason. Ja, we praten in deze uitzending over een onderwerp wat schijnbaar toch bij toch wel wat mensen leeft. Namelijk de verklaring die is uitgegeven door de Raad van Kerken. Er is een groep die staat er helemaal achter. En er is een groep die vindt het eigenlijk gewoon verdacht. Laten we het zo maar noemen. Verdacht omdat het zo verschrikkelijk stuurt en zo verschrikkelijk breed geschreven is, dat het eigenlijk niet alleen meer de schijn heeft dat het gewoon richting links centrum politiek praat en alles wat daarvan afwijkt, zeg maar, afkeurt en in een soort van hoek neerzet, zeg maar. En wat mij in dit hele debat stoort, is dat oprechte zorgen van gewone mensen veel te snel verdacht worden gemaakt. Alsof elke zorg over asielopvang, veiligheid, cultuur of grenzen meteen voortkomt uit haat of radicaal gedachtegoed. Want dat is niet eerlijk. En het is ook niet verstandig. Want veel zorgen zijn wel degelijk terecht. Er zijn plekken waar de situatie rond opvang ernstig onder druk staat. Waar omwonenden overlast ervaren. Waar medewerkers overlast ervaren en overbelast raken eigenlijk. Waar politie steeds opnieuw moet ingrijpen. Waar incidenten niet eenmalig zijn, maar terugkeren. En als mensen dat benoemen, dan zijn ze niet automatisch hard, racistisch of liefdeloos. Dan zeggen ze iets wat gehoord moet worden. En de kerk moet dus niet beginnen met het wegzetten van mensen, maar met luisteren. En luisteren betekent niet dat je alles goed praat. Het betekent dat je mensen serieus neemt. Daarna toets je aan feiten, aan recht, aan naastenliefde en dus aan het woord van God. En dat boven alles natuurlijk. Maar wie zorgen bij voorbaat verdacht maakt, doet mensen dus juist verder weg. En dan moet je dus niet verbaasd staan als dan het vertrouwen begint te verdwijnen. Want dat is dan eigenlijk een vrij logische conclusie. Jordan Sincere, dat is de volgende. Wild Love.

plaatje uit de grauwe oude map. He, zo mogen we het inmiddels best wel noemen. Michael W. Smith hoorde je. We Can't Wait Any Longer. Daarvoor Jordan Sincere en Wild Love. Ja, we spreken dit uur over de verklaring die door de Raad van Kerken is uitgegeven. En waarin ze een heel breed betoog hebben gehouden tegen haat, racisme, uitsluiting enzovoort. Maar tegelijkertijd ook de nodige oproepen tot de nodige controle, manipulatie en intimidatie. Ook al zeggen ze het niet met die woorden, het komt er uiteindelijk wel op neer. Want waar controle is, is geen vertrouwen. Dat is dan de logische conclusie, zeg maar. Ik deel de zorg dat de haat in Nederland toeneemt. Dat wil ik even voorop stellen. Dat moeten we ook niet bagatelliseren. De toon verhardt. En mensen spreken sneller in groepen, etiketten en vijandsbeelden. Asielzoekers worden dan niet meer gezien als mensen, maar als een probleemgroep. En dat is geestelijk gevaarlijk, maatschappelijk gevaarlijk en moreel verkeerd. Dus laten we dat even voorop stellen. Maar ik geloof niet dat die haat vooral toeneemt omdat gewone burgers ineens massaal ideologisch radicaal worden. Dat is te makkelijk. De haat groeit vooral waar vertrouwen instort. Waar mensen het gevoel krijgen dat de overheid hen niet beschermt. Waar overlast niet zichtbaar wordt aangepakt. Waar grenzen ontbreken, waar slachtoffers zich niet gehoord voelen en waar daders geen consequenties lijken te ervaren. Dan verschuift die boosheid. Eerst is iemand boos op de concrete daders, daarna op het systeem. En als uiteindelijk dat ook niet werkt, dan worden ze dus boos op een hele groep. En daar zit het gevaar. Niet in het benoemen van problemen, maar in het jarenlang niet oplossen ervan. Als recht en orde ontbreken, gaan mensen zelf versimpelen. En versimpeling is vaak de voorloper van verharding.

Colton Dixon in de Weekend Show op Galt Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. En ja, zoals ik al eerder zei, we hadden het dit uur vooral over de verklaring die door de Raad van Kerk is uitgegeven. Nou, daar ga ik nog één ding over zeggen en dan ga ik het onderwerp toch maar gewoon laten rusten. Want ja, op een gegeven moment heb je er toch wel genoeg over gezegd. Hè? Wat ik er nog over wil zeggen is dit. Ik vind dat de benadering van de Raad van Kerken redelijk riskant is. En ik laat het aan jullie om daarover na te denken. Hè, want ja, ik roep ook maar een mening. En ik vind dat het hoogste goed, het hoogste wat je kunt bereiken met een uitzending zoals deze of met een stukje dat je schrijft, is dat je mensen aan het denken zet. Dat vind ik veel belangrijker. Niet om te sturen waar dat dan uit moet komen, maar gewoon om mensen argumenten te geven waarmee ze zelf kunnen nadenken, waarmee ze zelf naar de Heer kunnen gaan. En dat dus. Ja, meer moet het ook niet zijn, want dan wordt het controle. Ik vind die verklaring vind ik dus zo riskant. Niet zozeer omdat zij waarschuwen tegen haat, want die waarschuwing is terecht. Maar omdat zij de oorzaak dus politiek inkleuren. En dat betekent dus dat ze doen alsof het probleem vooral aan één kant van het politieke spectrum zit, namelijk aan de rechterzijde. Terwijl we natuurlijk weten dat aan de linkerzijde, nou ja, ik denk dat de lijst onnoemelijk lang is, wat daar allemaal te vinden is. Het probleem, en dat is wat ik ook steeds blijf zeggen, ligt veel dieper. Namelijk bij zonde, bij angst, bij wantrouwen, bij falend leiderschap en bij het ontbreken van rechtvaardige grenzen. En de kerk moet mensen dus hier niet monddood gaan maken, maar leren onderscheiden. En dat is iets anders. Je mag zeggen, criminaliteit moet worden aangepakt. Je mag zeggen, burgers moeten beschermd worden. En je mag ook zeggen, echte vluchtelingen verdienen veiligheid en menselijkheid. Maar je mag tegelijk dus ook zeggen, haat, groepsdenken en wraakzucht horen niet bij Christus. Dat is geen enkel probleem. Dat vraagt geen controle van het geweten, maar vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. Hij is degene die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De kerk moet dus niet politiek conditioneren, maar geestelijk vormen. Niet mensen dwingen om zorgen in te slikken, maar hen helpen die zorgen eerlijk, rechtvaardig en bijbels te wegen. Want zonder orde verdwijnt veiligheid. En zonder recht verdwijnt vertrouwen. En zonder vertrouwen verhardt een samenleving sneller dan we aankunnen. En dat is volgens mij de echte waarschuwing die vandaag moet klinken. En dan ga ik het toch echt hierbij laten voor wat betreft dat hele gedoe met die verklaring die door de Raad van Kerken is uitgegeven. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog een programma te doen. En, oh ja, daar waren we al mee bezig. Kingdom Revival, Psalm 139. Ik ga het gewoon in het Nederlands zeggen. Hè? Want ja, dat lijkt me het logische. Zit het toch in Nederland. Die gaat er nu aankomen. Het is een plaatje uit onze tipmap. Zometeen Ryan Stevenson, No Matter What. Oh, no.

0: No matter what, je luisterde naar Ryan Stevenson in de weekendshow op God Radio. Zeg, wij gaan even ruimte maken voor de reclame en het nieuws. En ik ga je alleen laten met deze van Megan Woods. I believe you.
1: I'd be lying if I said that I'm okay.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
11: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
10: Herstelteam.nl.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Weekend. Het is zojuist 5 uur geweest en dat betekent dan ja, dat het toch echt zover is. En ja, we hebben jouw weekend geopend met 2 prachtige platen. Namelijk de eerste van Matt Maher, zijn nieuwe single Gonna Be Alright. Gevolgd door die prachtige plaat. Ook een van de nieuwere van Joshua Queen en Judas. Zeg, ja, het is 5 uur geweest. En dat betekent waarschijnlijk dat je in de auto zit. Lekker onderweg naar huis. Misschien zelfs wel in de file. Maar ik ga je zelfs door die file heen helpen. Ik heb prachtige muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog The Afters, Light Up The Sky. Maar nu heb ik een hele leuke voor je van Phoenix Miracle. Een plaat die misschien niet overal even bekend is. Maar daar gaan we toch even wat verandering in brengen.

bent. Want ja, de herhaling van dit programma vindt plaats op zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. En dat betekent het dus dat het interview aansluitend aan dit programma gaat komen. Zeker de moeite waard. Het was een heel mooi gesprek, kan ik je vertellen. En het geeft ook wel een beetje een inkijkje in waar deze man allemaal voor staat. Zeker de moeite waard dus. We the Kingdom, zometeen Rescue Me. Dat is een plaatje uit de hedendaagse hitlijsten. Nu eerst gaan we iets verder terug in de tijd. Dit zijn The Afters en Light Up The Sky.

Be the Kingdom, Rescue Me, hoorde je zojuist in de weekendshow. En ja, dat betekent, ja, de weekendshow is dus inderdaad, nu doet het zijn naam eer aan. Het is inmiddels weekend geworden, het is 5 uur geweest, al een poosje. En ja, de meeste mensen zijn gewoon lekker onderweg naar huis. En ik probeer jullie daar toch een beetje doorheen te helpen. Eens eventjes kijken, wat heb ik hier allemaal staan. Oh, deze gaat je er wel echt even door die file heen helpen. Praise Panda, Run

De Newsboys hoorde je, The Secret Kingdom. En dat is ook alweer een plaat van toch al zeker een jaartje of 20 geleden. Ja, de tijd vliegt. Echt, dat gaat zo ontzettend snel voorbij. Dat is ongelooflijk. Leuke plaat. En nog steeds, lekker tijdloos. Hè? Dat gezegd hebbende. Gaan we gewoon maar weer lekker naar de volgende. Want ik heb twee hele zomerse platen voor je klaarstaan. Evan Craft zometeen met Mas Rico del Mundo. Nu eerst een gigantische lekkere single van Alexander Di Saggio. The Battle is Won.

met dit soort muziek, ja, waan je toch heerlijk in het Zuid-Amerikaanse. Hè? Lekker zonnetje erbij. En onder een parasolletje, drankje. Heerlijk. Evan Craft hoorde je. Mas Rico del Mundo. Daarvoor Alexander Di Saggio met The Battle Is Won. En dat alles in de weekendshow op God Radio. En dit is Thoren Wells. How Great.

0: lang geleden zeg dat we die plaat hebben gehoord. Fur Day, The Soul on Fire, hoorde je in de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Daarvoor Torren Wells en How Great. Heerlijke plaat ook. Het is een tip, overigens. En dat zal wel niet heel erg lang een tip meer blijven. Maar ja, zijn weg vinden naar de hedendaagse christelijke hitlijsten. Ja, daarmee zijn wij aan het einde van de vrijdag, de weekendshow gekomen. Ik blijf me verspreken. De weekendshow dus, daar zijn we aan het einde gekomen. Ik ga jullie een heel fijn weekend toewensen. Ik ga jullie nog eventjes vertellen. Morgenmiddag dus om 4:00 een exclusieve interview met Prophet Harry, de pastor van de Christian Church of All Nations. Dus op zaterdagmiddag om 4:00 ga je dat horen. Mocht je op zaterdag de herhaling van dit programma horen, zometeen dus na de klok van 4:00, dan ga je dat interview horen. Zeker de moeite waard, dus blijf gezellig luisteren. Ik heb nog twee platen voor je. Brandon Lake featuring CC Winans, I Know A Name. Die zometeen. Nu is Forrest Frank met Lemonade. Tot volgende week.
1: Hey, the love.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Vanaf dit weekend op God Radio.
7: The name of Jesus Christ.
6: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
7: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
6: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
1: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

God Radio, het geluid van hoop.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: In zijn eerste brief roept Petrus ons op om waakzaam te zijn. Hij schrijft: wees nuchter en waakzaam, want je tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op bezoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5, vers 8. Toen de conferentie in Namibië erop zat, zijn Aukje en ik op safari geweest. Een unieke ervaring. Tijdens een rit door het prachtige landschap van het natuurreservaat zagen we 3 jonge leeuwen op nog geen 5 meter afstand. De safariwagen had geen ramen. En Aukje zat voorin naast de chauffeur, oog in oog met deze prachtige beesten. En ik zag hoe ze steeds dichter tegen hem aankroop en vroeg: is dit gevaarlijk? De man glimlachte vriendelijk en schudde zijn hoofd. Maar Aukje vertrouwde het niet en maakte zich zo klein mogelijk in die grote safariwagen. Ze heeft onze safari niet echt als een pleziertocht beleefd. Pas later hoorden we dat leeuwen de mensen in de jeep niet los zien van de safariwagen. Ze zien de safariwagen en de inzittenden als één geheel. En omdat de jeep veel groter is dan het dier zelf, zal hij de safariwagen niet aanvallen. Maar wee degene die zijn hand uitsteekt of mogelijk zelfs uit de safariwagen stapt. Op dat moment is hij een prooi voor de wilde dieren. Als we dit tijdens de safari geweten hadden, had Aukje er misschien meer van genoten. Petrus schrijft in het vers van vandaag dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. Door het wonder van het kruis heeft Jezus echter een plekje in zijn safariwagen voor jou. Zolang jij in Christus blijft, ben je helemaal veilig. Want ook de boze ziet jou nooit meer los van Christus. Daarom zegt Jezus in Johannes 15, vers 4: blijf in mij. In eenheid met Jezus heeft de boze geen vat op jou.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven, maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Say yes.
1: Yes, yes,
0: yes.

0: It's calling my name. It's calling my name. It's calling my name.
1: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: feel like I'm in my church right now.
1: All right.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
6: Vanaf dit weekend op God Radio.
7: The name of Jesus Christ.
6: The Christian Church of All Nations. Een bediening die wereldwijd op meerdere plekken aan het groeien is. En sinds vorig jaar ook in Nederland is neergestreken. Op zondag tussen 12 en 2 hoor je de allereerste uitzending.
7: All of your body from your head to the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus Christ.
6: Voorafgaand daaraan zenden wij een bijzonder interview uit met Prophet Harry, pastoor van de Christian Church of All Nations in Almere. Het interview met Prophet Harry hoor je zaterdagmiddag om 4 uur.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.